0: Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien en de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bosbrand bij het kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel onder controle gebracht door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. Door de aanhoudende droogte is het risico op brand in de regio verhoogd. Zondag 3 mei vindt er een indringend gesprek plaats met Berry Reijnen, de initiatiefnemer van Theater naar de Dam in Kuik. De voorstelling behandelt thema's als herinneringen en de waarde van vrijheid. Luister tussen 12 en 2 naar het radioprogramma Plein 33 op Omroep Land van Kuik voor meer informatie. De dorpsraad van Sint-Antonis heeft een nieuwe locatie gevonden voor het oude carillon dat nu in de kerk geplaatst zal worden. Het instrument, dat 49 jaar geleden door de gemeenschap is geschonken, ondergaat momenteel onderhoud. Voor herstel en herplaatsing is ongeveer €50.000 nodig. De dorpsraad hoopt het carillon volgend jaar weer in gebruik te nemen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten.
0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander start de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden.
1: Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polesitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Albert Schel heeft het koningsschieten voor Gilde in de voormalige gemeente Grave gewonnen door de houten vogel bij het 161ste schot te raken. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. Een brand in een bosperceel bij het Kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel geblust door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. Door de aanhoudende droogte is het risico brand in de regio verhoogd. Zondag 3 mei vindt er een indringend gesprek plaats met Berry Reijnen, de initiatiefnemer van Theater Naar de Dam in Kuik. De voorstelling behandelt actuele thema's zoals herinneringen en vrijheid. Luister tussen 12 en 2 naar het radioprogramma Plein 33 op Omroep Land van Kuik voor het volledige verhaal. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroephlvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
3: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
2: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

Harry Styles bracht American Girls uit als tweede single van zijn vierde album Kiss All The Time, Disco Occasionally. De inspiratie kwam nadat Harry zijn drie beste vrienden met de Amerikaanse vrouwen zag trouwen. Dat zette hem aan tot denken over liefde, settelen en zijn eigen single bestaan. Op het album staat het nummer als track 2, wat typisch is voor een sterke single die meteen de toon moet zetten na de opener.

0: Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In het centrum van Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonghierde Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
13: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
14: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: 1963, je hoorde Gerhard Windland, wij blijven samen thuis. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, een uur nostalgie voor senioren op Omroepland van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. Cliff Richard, 1959, Living Doll.
1: Jo Naus, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Omroepland van Kuik.

1959, Cliff Richard Living Doll. Er zijn drie mogelijkheden om uitstel aan te vragen voor je belastingaangifte. Online met je DigiD, via een papieren formulier of via de belastingtelefoon. Meer informatie daarover in de loop van dit uur. We gaan naar Connie Francis, 1964, Paradiso.

1952, Leentje van Capelle met Naar de Speeltuin. En dat kwam oorspronkelijk uit het Duits. Het werd gezongen door die kleine Cornelia. Cornelia Forbes heette dat later. Und dann gehen wir zum Wannsee heette dat in het Duits. Connie Francis zong daarvoor in 1964 Paradiso. Online aanvragen van de DigiD. Wat moet je dan doen? Ga naar de officiële website van de Belastingdienst. Klik op de optie voor het aanvragen van uitstel. Log in met je DigiD. Zorg ervoor dat je jouw gebruikersnaam en wachtwoord natuurlijk bij de hand hebt. En volg de instructies op een scherm. Je moet mogelijk enkele persoonlijke gegevens invoeren. Bevestig je aanvraag. Je ontvangt de bevestiging van de Belastingdienst. David Garrick, 1967. Dear Mrs. Appleby.

plaatjes brengen altijd leuke herinneringen terug, joh. En ik zing dikwijls mee. En als ik niet meezing, dan fluit ik mee. Schitterend, waar haal je ze toch allemaal vandaan?

Was the Wind, dat werd gezongen door Karel Gott uit 1968 en David Kerk zong in 1967 Dear Mrs. Appleby. Heb je een voorkeur voor de papieren weg? Geen probleem. Je kunt ook een formulier downloaden van de website van de Belastingdienst. Download het formulier en print het uit. Vul het formulier in met de gevraagde informatie. Zorg ervoor dat je alle gegevens correct invult. Stuur het ingevulde formulier op naar de Belastingdienst. En vergeet niet om het op tijd te versturen. Dat is erg belangrijk. 1959, Catharina Valente, Sweetheart, My Darling, Mijn Schat.

1960, Esther en Abi Ofarim, One More Dance. En daarvoor hoorde je Katharina Valente uit 1959 met Sweetheart, My Darling, My Schat. En je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de belastingtelefoon. Met het telefoonnummer van de belasting op de website van de Belastingdienst 0800 0543. 0800 0543. Houd je burgerservice nummer bij de hand voor identificatie. Leg je situatie uit aan de medewerker en vraag om uitstel voor je aangifte. Dat is een goede optie als je twijfelt of als je specifieke vragen hebt. En de medewerkers zijn er om je te helpen en kunnen je door het hele proces leiden. We gaan naar René Carol luisteren. Het jaar 1965 met Bianca Rosa.

0: Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kaak. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.
1: Tijd, tijd, tijd.

1972, het radio-ensemble met Winnie Winnie. René Carol zong in 1965 Bianca Rosa. En dat je je aanvraag voor uitstel hebt ingediend, ontvang je meestal een bevestiging van de Belastingdienst. Dit kan zowel per post als digitaal zijn, afhankelijk van de methode die je hebt gekozen. Het is belangrijk om te wachten op deze bevestiging voordat je ervan uitgaat dat je uitstel hebt gekregen. The Fortunes, 1965. You've got your troubles.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Barris met zijn wekelijkse column.
1: Country en western muziek. In de jaren 50, nog voordat de Amerikaanse muziek zijn intrede had gedaan in Nederland, luisterden wij ademloos naar Tom's Prairie Pioneers, onder leiding van Tom Erich, met Frans Popti aan de viool en met de zanger en gitarist Eddie Christiani. De bekendste liedjes waren 's avonds als het kampvuur brandt en Koel helder water. Enkele jaren later kwam de muziek direct uit Amerika en maakten wij kennis met Hank Williams, Frankie Lane en Willie Nelson. In de bioscoop werden toen voornamelijk cowboyfilms gedraaid van Roy Rogers en Gene Autry, de zingende cowboys. Later kwamen de films High Noon met Gary Cooper en Grace Kelly en Rio Bravo met John Wayne en de gelegenheidscowboys Ricky Nelson en Dean Martin. In ons dorp was een jongen zo onder de indruk van de gevechten in de films dat hij na de voorstelling kogels en pijlen ging zoeken achter het filmdoek. De echte country- en westernmuziek is pas later gekomen met Johnny Cash als de meest gevierde artiest. Afgelopen week ben ik naar de Johnny Cash Roadshow geweest. De frontman leek griezelig veel op de echte Johnny Cash. Ook was er een June Carter lookalike en een goede band. Vooraf werd gewaarschuwd dat het geluid het aantal toegestane decibels zou overtreffen, maar dat viel achteraf wel mee. Onze meegebrachte oordoppen hadden we dus niet nodig. Het publiek was overwegend middle-aged en een groot aantal fans hadden een Johnny Cash t-shirt aan als eerbetoon aan de werkelijke artiest. Een enkeling liep met een Sun Studio jack rond om te laten zien dat hij in Memphis was geweest. Een roadshow met een lookalike is natuurlijk geweldig. En op dit moment zijn de tributebands zoals de Beach Boys Best, de Bee Gees Forever, Bauke en de Elvis Metals Band en de Brothers of Blues geweldig in en spelen de concertzalen plat. De band spelen de sterren van de hemel, maar het blijft natuurlijk surrogaat, omdat de werkelijke artiest ontbreekt. Binnenkort ga ik naar de Farewell Tour van Emmylou Harris, een nog levende country-legende die inmiddels alweer 78 jaar oud is. Misschien is er over enkele jaren ook wel een lookalike van Emmylou Harris, die Mr. Sandman gaat zingen. Was getekend Barris.

Als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Naus.

1960, Melina Mercury met Ein Schiff wird kommen. En Tom Jones ook 1966, Green Green Grass of Home. Beste luisteraars, ik ga afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas Vroom op Land van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kuik wens je een hele mooie week. Er ligt nog een plaatje klaar van Henk Wijngaard uit 1978. 120 varkens naar Beirut.

0: kan.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Omroep. Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Grand Prix van Miami begint vandaag 3 uur eerder vanwege dreigend extreem weer. De organisatie samen met de FIA heeft dat besloten om zware onweersbuien te vermijden en de veiligheid te garanderen. Voor ons betekent dat dat de race niet vanavond om 10 uur, maar om 7 uur te zien zal zijn. Een kleine Franse brouwer moet stoppen met zijn bier John Lemon na een klacht van Yoko Ono. Zij vindt dat de naam te veel lijkt op haar overleden man John Lennon en beroept zich op merkrechten. De brouwer mag nog wel zijn bestaande voorraad verkopen en daarna verdwijnt het bier uit de schappen. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheerde Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
11: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
10: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
12: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
13: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos. Waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat. Met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Gerard Schonebeek zegt dat hij gisteravond is doorgezakt. Ja, en dan is het nu zondagmorgen en hij zingt daarover.

kleren nooit, ze mocht er zijn. Pak mijn oude versleten spijkerbroek en zoek mijn schoonste vieze shirt. Ik was mijn gezicht en kam mijn haar strompelend

zit te spelen. En bij het kerkje sta ik even stil en luister naar

En ik ren naar de rivier. Dat wordt gezongen door Elieve.

Nu volgt de evenementenkalender op Omroep Land van Kuik. Met een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 3 mei. In Mil is er de 14e kasteelronde. Met een programma dat begint om 12:30 al met klasse 2 en om 14:00 klasse 4. Om 14:15 klasse 1. U kunt inschrijven, dat kan ter plaatse bij Krankenveet Lagerhuis, Beerseweg 9 in Mil, of via de website van de KNWU. Sint-Antonis, woestuinplantenmarkt van 11 tot 5 uur. Op de Noordkant 17 bij de Bourgondische Tuin. Entree is gratis. Ook is er zondagochtend matinee op de Bruisende Brink van 10 tot 12:30. Door Smartlappenkoor de Tranentrekkers, Brink 1. In Kuik, Betsy Klabbers. Zij exposeert haar schilderijentechnieken in het Pakhuis, Kerkstraat 12. Van 12 tot 5 uur. Toegang is ook gratis. Boksmeer, cultuur en cappuccino. Klassiek ochtendconcert van 11 tot 12:30. Theater De Weijer, de Raadsingel 1. Door duo Luminans, een vrij entree. Sint Agatha, uit op zondag met de One-Man Band van Theo Jozemanders in MFA De Agaat, Liesmartel 46, van 14:30 tot 16:30. Gratis voor senioren. Die komen uit de omgeving uiteraard. Georganiseerd door Senioren Kuik en Welzijn Ouderen Kuik. De sponsoring is door PCH Martinez. In Velp, Filmcafé Graven. Chocolate Maniacs is een trio. Maximiliaan de Mansra 2, van 3 tot 5 uur. De entree is gratis. Maandag 4 mei, om 8 uur, is het in de gemeente Kuik op veel plekken stil. Er wordt op waardige manier inhoud gegeven aan de Nationale Dodenherdenking. Kijk voor de locaties en de aanvangstijden op de pagina Dodenherdenking 2026. Voor verdere activiteiten de rest van de week, kijk daarvoor op de agenda van het Land van Kuik en of lokale agendas. U luistert naar Verde, van Ricky King. En daarna naar Wolfgang Petri. Ik wil alleen jou en geen bronzen, zilver en goud. En dit alles namens uw Omroep Land van Kuik.

niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij, waarbij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Blijf gezond en graag tot de volgende week op Omroep Land van Kuik. Na dit nummer van Johannes Euning nog een klein stukje van de zware jongens, de Jodeljump.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Grand Prix van Miami begint vandaag 3 uur eerder vanwege dreigend extreem weer. De organisatie samen met de FIA heeft dat besloten om zware onweersbuien te vermijden en de veiligheid te garanderen. Voor ons betekent dat dat de race niet vanavond om 10 uur, maar om 7 uur te zien zal zijn. Een kleine Franse brouwer moet stoppen met zijn bier John Lemon, na een klacht van Yoko Ono. Zij vindt dat de naam te veel lijkt op haar overleden man John Lennon en beroept zich op merkrechten. De brouwer mag nog wel zijn bestaande voorraad verkopen en daarna verdwijnt het bier uit de schappen. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kunnen ze stevig zijn, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 17 graden aan de kust en lokaal 24 graden in het oosten. Vanavond vallen er verspreid buien met kans op onweer en mogelijk mist op de Wadden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4. Met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja. We waren eventjes zo ontzettend druk bezig met het bijkletsen natuurlijk met onze vorige collega Hans. Hans van Holland, die natuurlijk zijn programma heeft gemaakt. Daardoor was we even vergeten om het goede op te starten. En hele goede.
1: En die willen we vast bedanken voor het afgelopen uur.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Heel veel leuke muziek die die man natuurlijk brengt.
1: En de komende twee uur dan moet je het bij ons doen met John en Martin. We zijn bij de klok van 12 uur.
0: Met het programma Perron 4, toch?
1: Perron 4. Nou, en we hebben weer van alles in petto. We hebben nog een interviewtje. We hebben het weer.
0: Ja,
1: als we het over het weer hebben. Afgelopen nacht heeft het in het zuiden des lands nogal flink gekruld, om het zomaar plat te zeggen. Mm-hmm. In Epe stond alles onder water. In Noord-Limburg trouwens ook. En in Budel, daar waren ze bezig met bosbrand te blussen. Ze zijn moeten stoppen vanwege de onweer. Het was te gevaarlijk.
0: Ja, maar dus, dan is het toch opgelost?
1: Het is opgelost.
0: Ja, als het regent, dan is vuur weg.
1: In onze ogen. Het zou wel niet zo zijn geweest, maar Noordweer, ik denk dat het in het land van Kuik een beetje meegevallen is.
0: Ja, inderdaad.
1: Tenminste, waar ik woon, waren maar een paar druppeltjes.
0: Nou, in ieder geval hartelijk welkom allemaal luisteraars natuurlijk bij Perron 4 hier op deze zondag 3 mei. Ja. En 3 mei is ook gewoon de dag van internationale dag van de persvrijheid. Dus we mogen de pers gewoon in vrijheid verwelkomen.
1: We mogen vandaag van alles zeggen.
0: Ja, nou. En het is de internationale dag van de lach. Ik wilde eigenlijk even een lachjingle klaarzetten, maar we mogen dus ook weer lachen vandaag.
1: Nou. En dat doe ik, dat is het liefste wat ik doe. Ik kom altijd wel weer ergens een mooie grap tegen of iets, en dan dat ik er weer kan lachen.
0: Nou, inderdaad. Dus straks rond de klok van 10:30 hebben we een interviewtje. Kees Bentveldsen hebben we dus niet, maar nee. Wel muziek en informatie. En muziek van Gwanis.

0: adiós le pido.
1: Juanes en adiós le pido. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Ik ben niet zo goed in de buitenlandse dingen. Jij wel?
2: Nee, ook, ik ook niet. Dus ik laat het altijd ondertitelen. Maar ja, dan kan ik het nog niet lezen.
1: Daar heb je ook een goede bril voor nodig. Ja, zal het dan wel zijn. Oh, kijk even de hoes. Hey, weet je dat het in 1960 op deze dag vandaag de eerste bezoekers van het Anne Frankhuis kwamen. Toen is het Anne Frankhuis geopend. Ja. En daar komen jaarlijks nog zo'n miljoenen bezoekers.
2: Onvoorstelbaar, hè? Al die tijd, hè?
1: Ja, ja. En ja, kun je nagaan wat de oorlog eigenlijk bij de mensen heeft gedaan, toch?
2: Ja, we hadden afgelopen... Of ja, er komt vanmiddag om 5:00 op de radio in het programma van Welzijn Ouderen Land van Kuik. Hebben we een gesprek gehad met Henk Pauwels uit Stevensbeek.
1: Oh.
2: En die komt vertellen over Theater naar de Dam. Straks in het programma van Herman van Gaal komt dat nog een keer terug. Maar wat er in de oorlog allemaal zich afgespeeld. En dat ging dan ook over de Joden eigenlijk. Ja. Als de Joden zeg maar een gemengd huwelijk aangingen, dan moesten ze eerst gesteriliseerd worden.
1: Oh,
2: de Duitsers wouden niet hebben dat er een voortplanting zou zijn, zeg maar. Ja. Binnen die Joden.
1: Ja,
2: onvoorstelbaar.
1: Ja, het is er heel ver gegaan.
2: Ja, heel ver.
1: Ja, in 1979 vandaag wordt Margaret Thatcher weer premier. Ze is ondertussen ook al lang niet meer onder ons. Maar wat er heel bijzonder is, het is precies 40 jaar geleden dat Sandra Kiem in 1986 het Songfestival won.
2: En ja, toen was ze nog maar een jaar of.
1: Dus eigenlijk, er werd gezegd dat ze 16 was, anders mocht ze niet meedoen.
2: Nee.
1: Maar ze was nog geen 16.
2: Oh,
1: maar ja, ze was wel de absolute winnaar die avond. En ja, laten we die gewoon even lekker in draaien.
2: Ah, oh, dat is wel lekker.
1: Sandra Kiem, de winnaar van 1986.
2: Samra Bee.

0: herinneringen aan het Songfestival 40 jaar terug, hè? Zullen we maar even zeggen.
1: Ja,
0: uit België kwam ze, hè? Sandra Kim.
1: Ja, inderdaad.
0: We gaan even naar de top 40. En wie komen we daar tegen?
1: Nou,
0: Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer allemaal op één single. Hoe krijgen ze dan wel erin gepropt?
1: Ja, weet ik niet. Gewoon door ze in de studio te laten komen.
0: Ja, een beetje vrolijk nummer van En ze hoort bij mij.

0: Nou, een lekker kort nummertje weer, hè?
1: Nou ja, goed. Klinkt in ieder geval lekker. Dus dit is hartstikke nieuw. Ja, ik hou de top 40 tegenwoordig niet meer zo bij.
0: Ja.
1: Ik begin ook wat een oude man te horen, denk ik. Oh, of zo, zelfs zal er allemaal aan liggen.
0: Oh.
1: Nee, maar ja, maar goed.
0: Nou, ik probeer de muziek een beetje bij te houden. Het lukt me niet altijd, maar de mooie dingen haal ik dan uit de top 40. En die probeer ik dan op zondagmorgen toch. Maar waar ik van de week ook tegenkwam, kwamen de eerste nummers voorbij van het concert wat de Golden Earring gaf.
1: Oh ja, en die gaan we straks...
0: Van Last Night, daar heb ik twee nummers uit.
1: Oké, en die gaan we straks even eentje draaien of...
0: Dat kan. Dat kan ook nog meteen. Of iets anders in de reclame staan.
1: Nou, ik had Storm Ridgeway klaarstaan.
0: Oh, daar is ook niks mis mee. Dan gaan we dat eerst doen. En dan komen we later terug bij de Golden Earring.

0: blijft mooi, hè?
1: Ja, dit is echt een jaren, volgens mij een 80 plaat. Of was het een begin 90 plaat? Ik heb het niet eens opgezocht.
0: Rond die koers is het.
1: Maar ja, je had Stan Ridgway. Die heeft 2 hitjes in Nederland uitgebracht. Dat was Calling Out for Carol en Camouflage. En dat was deze, ja, een echte jank, werd er volgens mij gezegd.
0: Ja. En je hoort hem nog vaak op de radio.
1: Oh, ja, goed.
0: Ook op de zondagmorgen bij Omroep Land van Kuik in het programma Perron 4.
1: Jij hebt weer even mooie reclame gemaakt.
0: Ja, anders moet. Dus ik kwam van de week, zoals ik straks al zei, muziek tegen van de One Last Night concert van de Goldeneering.
1: Ja.
0: Ik had al eerder wat muziek gevonden, maar dat was dan vanuit de zaal opgenomen. Maar nu zijn er alvast 8 nummers officieel uitgekomen. En daar gaan we iets van draaien. Ik heb een paar nummertjes meegebracht. Onder andere deze van Danny Vera. Die zingt het lied van de Goldeneering, Hold Me Now.

0: Ja. Ja, laatste Golden Earring concert, ja, kun je dat eigenlijk noemen?
1: Allemaal een eerbetoon aan George Kooijmans.
0: Ja, zeker.
1: En dat was dan eind januari, was dat, waren die concerten allemaal in Ahoy.
0: Ahoy. Na de volgende plaat gaan we Mirte Boot bellen. Ja. Want die treedt binnenkort in Graven op. En daar gaan we het eventjes over hebben met Mirte natuurlijk. Maar eerst gaan we even iets anders draaien, of niet?
1: Uit de top 40. Alex Warren en Fever Dream.

Alex Warren uit de Nederlandse top 40 met Fever Dreams. En we zijn nog even bezig om meer te bellen. En ze is bijna aan de lijn. Dus we wachten even op... We zetten vast de achtergrondmuziekje vast een beetje erin. Ja.

0: Ja. Er is natuurlijk van alles te doen hier in onze gemeenteland van Kuik. En we blikken eigenlijk een stukje verder vooruit. Want we gaan eigenlijk naar zondag 17 mei. Want dan hebben wij ingegraven in het filmtheater Myrthe en de Bootsmannen. En aan de telefoon hebben wij Myrthe. Goedemorgen. Goedemorgen, Myrthe.
1: Gelukt, hi. Goedemorgen, daar ben ik.
0: Het filmtheater, ik bedoel, maar eventjes terug naar alles. Ik bedoel, Myrthe Boot, dat is jouw naam. Vertel eens even, wie is Myrthe Boot?
1: Ja, dat ben ik. En ik werk toevallig in Graven bij Oog voor de Streek sinds een jaartje.
0: Oh.
1: En dus vandaar de link met Graven. En het hele grappige was dat ik toen ik daar aan de slag ging, had ik een vrijwilliger die bij mij werkte. En die bleek de programmeur van het filmcafé in Graven.
0: Oh, okay.
1: En het leuke was dat wij elkaar al kenden. Want ik ben dus artiest, zangeres. Ik schrijf mijn eigen liedjes.
0: Oh, leuk.
1: Met mijn eigen band, ja. En hij had mij toen al geboekt. Dus wij zaten samen aan tafel. En ik zei, goh, nou aangenaam. Leuk dat je er bent. Leuk dat je vrijwilliger wil worden.
0: Dat is ook toevallig.
1: En toen zei ik, maar ken ik jou niet ergens van? En toen bleek dus dat hij ons al had geboekt. Dus zo kwam het allemaal even bij elkaar.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, nu gaat mijn werk er helaas mee stoppen, ook voor de streek. Dus we zien het ook een beetje als een mooi afscheidsconcert in Graven voor collega's en iedereen die dat leuk vindt natuurlijk.
0: Hey Myrthe, hoe lang zit je al in het vak?
1: Ja, ik als zangeres met deze band, met mijn eigen band, een jaar of 5, 6.
0: Ja.
1: Waarvan we in het begin covers zongen van Nederlandstalige kleinkunstartiesten, Toon Hermans, Lisbeth List, Joep van het Hek, et cetera.
0: Mm-hmm.
1: En daarna zijn we eigenlijk eigen nummers gaan schrijven.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Ja, ja. En hiervoor, ik ben eigenlijk al 15 jaar regisseur voor amateurtheater.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Ja.
0: Doe ik ook.
1: Opgeleid als musical en muziektheaterartiest. Dus vandaar.
0: Ja, en je hebt je Bootsman erbij gezocht, toch? Of niet?
1: Ja, klopt. Ja.
0: een aantal muzikanten, moet ik het eigenlijk zo zeggen, toch?
1: Ja, ja, ja, 4 muzikanten. We hebben een pianist, die speelt ook accordeon. Een gitarist. We hebben een bassist die ook contrabas speelt. En een drummer.
0: Oké, nou, en dat gaat allemaal goed onderling met elkaar? Jullie voelen elkaar wel goed aan?
1: Zeker. Ja, zeker. Ja, we kennen elkaar al heel lang. Dus samen ook het proces doorgemaakt van covers. En toen zeiden de mannen tegen mij van, Myrthe, ga toch zelf schrijven? En dat vond ik heel spannend.
0: Ja, dat geloof ik
1: uiteindelijk, al. Ja, en uiteindelijk kwam ik op een repetitie met 1 zin. want ik schrijf dan de tekst. En toen zei ik, ja, maar jongens, dit kan toch niet?
0: Ja.
1: En toen zeiden zij, ja, dat is goed. Toen maakten ze een melodie en toen zeiden ze, Myrthe, ga maar, maak de tekst maar af. En dan hebben we ons eerste lied. Dus zo is dat een beetje gegroeid. En nu, we hebben ons eerste theaterprogramma een aantal jaar in 2023 gedaan.
0: Ja.
1: En vervolgens zijn we al sinds april 2025 aan het toeren met ons tweede theaterprogramma. Dat is Zilt en Zoet.
0: Ja, Zilt en Zoet.
1: En dat is ook een programma wat we dus op 17 mei voor het laatst gaan spelen.
0: Voor het laatst nog wel, ja.
1: Ja, want we gaan aan de slag met een nieuw programma.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus eind 26, begin 2027 komt ons programma Eiland uit.
0: Ja.
1: En dan dat gaan we try-outen aan het eind van dit jaar. En dan gaat die in april volgend jaar in première.
0: En wat kunnen de mensen verwachten eigenlijk op 17 mei in het filmcafé?
1: Ja, nou, wij zeggen altijd, het zijn Nederlandstalige luisterliedjes.
0: Ja?
1: Die onvermijdelijk onder je huid kruipen.
0: Oh.
1: En voor dit programma is het, dat heet Zilt en Zoet. Het zijn echt liedjes over zilte en zoete herinneringen. Maar ook over problemen van alle dag, een beetje cabaretesk. Hè? We hebben een liedje over wachten voor de klantenservice. Aan de telefoon. En dat er dan altijd opgehangen wordt, net als je aan de beurt bent. Maar ook over, we hebben een liedje dat heet Gevonden Voorwerpen. Dat schreven we omdat we mee hadden gedaan aan het Amsterdams Kleinkunstfestival. Mm-hmm. En toen zeiden zij van, goh, jullie hebben echt hele mooie stemmige luisterliedjes. Echt in de categorie kleinkunst. Maar schrijf nou ook eens wat up-tempo liedjes. die mensen herkennen, die een beetje, een beetje humoristisch zijn over de dingen waar we allemaal in het dagelijks leven tegenaan lopen.
0: En dat sloeg aan?
1: Ja, we zijn dat gewoon gaan proberen en nu hebben we een leuke mix en dat werkt wel.
0: Oké, nou, de allerlaatste Zilt en Zoet op 17 mei. Om 3:00 middags begint het natuurlijk in Velp. Aan de Maximaan, de Manstraat 2 in Velp. Dus ja, Velpgraven, zeg maar. De oude generaal Bondskazerne is daar.
1: Ja, inderdaad.
0: En allemaal komen, zou ik zeggen. En u kunt nog natuurlijk kaarten bestellen. Ga anders eventjes naar de site van Land van Kuik. Of waar kunnen ze nog meer eigenlijk naartoe gaan?
1: Nou, ze kunnen kaarten kopen op filmcafégraven.nl. Of op meerteboot.nl/speellijst. En het is even belangrijk om te weten, Filmcafé Graven organiseert heel vaak op zondagmiddag een leuke inloopconcertje. En dan hoef je geen kaartje te kopen, maar dit keer wel. Want wij zijn een voltallige band en we spelen dus echt onze theatervoorstelling op de bühne van het filmcafé. Dus wij spelen hem andersom en vandaar dat we met kaartverkopen werken.
0: Ja, heel goed. Ik zou zeggen, ja, je kunt nog steeds kaarten bestellen. Ik zou allemaal komen. En om toch de mensen een beetje een idee te geven die het niet weten, hebben wij een plaat voor jou klaarstaan, of niet?
1: Ja, super, leuk.
0: Het is bij ons thuis. En ik probeer volgende week nog een ander plaatje voor je te draaien. En nog even kijken of ik daar nog eventjes reclame over kan maken. Want dat is natuurlijk belangrijk.
1: Ja, we hopen echt op een volle zaal, want we gaan eruit met de knaller. We spelen nu al een jaar en we hebben allerlei plekken gespeeld, van Deurne tot Lelystad. Ja. Het zou echt heel tof zijn als we in Graven een volle bak hebben.
0: Nou, daar gaan we zeker voor vechten. En,
1: dank je.
0: Ik zou zeggen, ja, heel veel succes en heel veel plezier. En wij gaan in ieder geval jouw plaat draaien. En ik zou zeggen, bedankt voor het interview.
1: Top, dank je wel.
0: En bij ons thuis, Meerte en de Boze Mannen. Hey, tot ziens, Meerte.
1: Doei.
0: Ja.

0: Ja, het klinkt wel een klein beetje Brabants tintje heeft het, toch?
1: Ja, helemaal. En ja, het klinkt wel lekker en goed verstaanbaar, vind ik. Dat vind ik altijd weer belangrijk.
0: Ja, Mert en de Bootsman, we doen volgende week er nog wel wat van draaien.
1: Ja.
0: Zondag 17 mei in Velp in het filmtheater. Nou, ik zou zeggen, bestel je kaarten nog. We gaan de laatste plaat draaien voor het nieuws.
1: Ja, het ging weer vlug het eerste uur, dus... Maar niet getreurd, daar zit er nog een tweede uur aan te komen.
0: We gaan swingen naar een ster toe.

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij droneaanvallen in Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. De aanvallen troffen meerdere plekken in het land terwijl de gevechten aanhouden. Tegelijk claimt Rusland dat het de volledige provincie Luhansk heeft veroverd, maar dat kan niet onafhankelijk worden bevestigd. Beide landen spreken elkaar tegen over de situatie aan het front. Een Duitse denktank waarschuwt dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie kan uitmonden in een recessie. De aanleiding zijn de plannen van president Trump om importheffingen op Europese auto's flink te verhogen. Volgens economen kan dat de economie zwaar raken, vooral in Duitsland. Escalatie van het conflict zou grote gevolgen hebben voor groei en werkgelegenheid. Israël heeft de inwoners van 11 dorpen in Zuid-Libanon opgedragen om te vertrekken. Volgens het leger volgt het evacuatiebevel op aanhoudende spanningen en beschuldigingen dat Hezbollah het bestand schendt. Burgers moeten naar veiligere gebied trekken, terwijl de situatie in de grensregio verder verslechtert en de kans op nieuwe aanvallen toeneemt. De gesprekken over de overname van de staaldivisie van ThyssenKrupp zijn voorlopig stilgelegd. Het Duitse concern en het Indiaanse Jindal Steel kwamen er samen niet uit, onder meer door de veranderde marktomstandigheden en financiële vraagstukken. ThyssenKrupp ziet inmiddels weer meer kansen voor de staaltak en blijft inzetten op verzelfstandiging. Dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kunnen ze stevig zijn, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 17 graden aan de kust en lokaal 24 graden in het oosten. Vanavond vallen er verspreid buien met kans op onweer en mogelijk mist op de Wadden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja.
13: Ja.
11: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
14: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
16: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
17: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Van Elst Containers, Wux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
18: Heerlijk wakker worden.
19: Hier bij Perron 4.
20: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Welkom, welkom bij het tweede uur van Pro 4 hier op deze zondagochtend. Deze zondagochtend schrijven we 3 mei van het jaar 2026. Hallo!
1: Ja, we zijn weer allemaal ingestapt en we hebben weer een uurtje tot aan de volgende halte, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ik mis alleen de worstenbroodjes die bij de kiosk zaten.
1: Ja, die waren... De koffie hebben we in ieder geval te pakken.
0: De koffie hebben we... Ja, daar lagen nog een paar worstenbroodjes, maar die zijn we gisteren. Daar kon ik de kop mee gooien.
1: Dat doen we dus niet. Dat gaan we niet doen. Dus.
0: Nee.
1: We gaan dit uur weer lekker vullen met mooie muziek. We hebben het weer nog. En,
0: ja, en helaas geen Kees Bentveld. Die was verhinderd. Die op het laatste moment vanmorgen stuurde mij een appje met sorry. Dat kan gebeuren natuurlijk. Als je zo'n voetbalfanaat bent en, dan wordt het, en je hebt twee zonen die voetballen, dan wordt het steeds meer op die zondagochtend op dat veld. Hè?
1: Klopt, dus druk.
0: Maar we hebben natuurlijk nog leuke informatie, agenda nieuws. We hebben het weer, we hebben voldoende dus komende uur. Tot plein 33, trouwens Herman krijgen we daar ook nog. Dan kunt u luisteren
1: naar ons.
0: Dan
1: krijgen die weer nog handig vol. Hè?
0: Ja, met...
1: Zullen we maar zeggen, we gaan maar even naar het concert van Golden Earring One Last Night in januari. En daar in de concert, daar zong Davina Michel Just a Little Bit of Peace in My Heart.

0: Wauw, wat klinkt dit toch geweldig.
1: Kippenvel krijg je ervan.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Davina Michel met natuurlijk een nummer van The Golden Earring. Just a little bit of peace in my heart.
1: Ja, de violen klinken nog na.
0: Ja, inderdaad.
1: Zullen we het maar even zeggen.
0: Even iets anders. Wil je, hou je van een biertje? Ja, jij niet, Martin, hè?
1: Nee.
0: Nee, ja goed. Ik bij tijden wel. Maar in Vierlingsbeek, dat kan op zaterdag 9 mei... dan kun je gaan zuipen. Dan kun je in ieder geval bier gaan drinken, want daar is de bierproeverij. Een bierproeverij in de Kripus, de Grootstraat 18a in Vierlingsbeek. En kunt u even anders op de site kijken, anders aanmelden via www.kripus.nl. Het begint daar om 8:30 en is de zaal open. In 9 uur begint het. En voor €26,50... €16 staat er sledge. Kun je gewoon daar een pakketje kopen en dan kun je daar heel een bier zuipen. Dus de bierproeverij. Bierproeverij Lentekribbels in Vierlingsbeek. Daar kun je allemaal naartoe gaan. Hey, Martin, ik wil terug in de tijd.
1: Hoe gaan we dat doen?
0: Naar de Rode Hersen. Het allerbegin van Rode Hersen, hun eerste album. Hebben ze eigenlijk ook een carnavalshit uitgebracht. En die werd geboycott.
1: Ja.
0: Ja, nou, want ze zouden eigenlijk ook op een carnavalsavond zouden ze optreden. En toen de carnavalsvereniging dit tekst en liedje hoorde, zei ze van nee, maar dat gaat niet gebeuren. Want waar ging het over? Amerika had een vuilnisbelt. En daar werd eigenlijk goed aan verdiend door de gemeente, door iedereen die daar kwam storten. En als Amerika iets nodig had, een nieuwe stoeprand of zo, dan kon dat nooit niet. En hun hadden zoiets van, nou, Horst is gewoon aan het profiteren van ons. En daar hebben ze eigenlijk toen een carnavalshit van gemaakt. Niks, stront, niks. En die wil ik eigenlijk even laten horen.
1: Ja, nou, mooi om een keer terug te horen.
0: Ja, als hij dan erop wil starten, dan vind ik het ook nog best. Heeft hij daar zin in?
1: Hij loopt al.
0: Ja, nou, ik hoor niks. Oh, we moeten even wachten tot hij...
1: De schuif niet helemaal...
0: Nee, het is een beetje...
1: Andere persoon.
0: Ja, hier hebben we hem. Ik had hem voor moeten beluisteren. Stom van mij...
2: Toch niet laten, je mijn hartig kwartje meer uit te prozen. Wat je de laatste zomer hebt gedaan, dat begint toch wel alles te slaan. Deuren, promenades met een schaakspel bijeen. Tussen bloembek en winkels, ja, ik zo hast aan de been. In Amerika in een stad wordt al 2 jaar gewacht. Wanneer door eindelijk bespotting wordt gelaagd. Het kruist komt nog, het is niet gelogen. Ze durven voor ondernemers nog 100 piek te vragen. Voor een champignon biedt hoor.

0: bezig zien. Het hart van Amerika's leert over, de doodmaal pin. De appels die geen fret en waar geen van smult, die zien bij ons geschumd, dat zeggen wij onverhuld.
1: Ja, en als je het een beetje kunt verstaan, dan is het... Ik ga die plaat niet, natuurlijk niet helemaal draaien, maar dat was wel leuk om even een geboycotte plaat van de allereerste uren van Rowan Hayes te draaien.
2: Ja, ja, ze waren het er in ieder geval niet mee
1: eens. Zo, nee, ze waren het er vet niet mee eens dat het allemaal helemaal fout ging daar. Maar goed.
2: We hebben nog nooit gehoord of het nog ooit goed is gekomen.
1: Nou ja, de vrouwke zal denk ik al lang niet meer leven. Was tante nog maar?
2: Ja, maar ik denk, dat is ook al heel lang geleden, denk ik. 40, 50 jaar terug. Ongeveer 40 jaar terug.
1: Ja, het is het absolute begin van Rowan Hayes. En Rowan Hayes heeft afgelopen jaar het 50ste jubileum. Nee, 40ste jubileum gespeeld. Ja, 40ste. Ik zeg 40.
2: Nou, laat dan 38, 39 jaar geleden zijn.
1: Ja, uit die tijd komt het al. Nou, van Rowan Hayes gaan we naar Starship. We

0: Ja, dat blijft een mooie plaat. We Built This City on Rock and Roll Starship. En vroeger was dat Jefferson Airplay. En daarna is dat veranderd in Jefferson Starship. En toen werd het Starship gewoon. Voor de mensen...
1: Het is maar het tweede.
0: Ja, het is interessant, joh. De zwomwensbus, ken je die? Zwomwensbus?
1: Ja, die ken ik.
0: Ja, nou, die zoekt extra chauffeurs. Dus voelt u zich geroepen, want ze hebben een bus met 7 à 8 personen. En je kunt die bus reserveren en zo. Maar ze komen ook chauffeurs tekort voor die bus, voor de zwomwensbus. En je kunt contact opnemen met Rob Vloed daarover. En ik zie er een telefoonnummer bij staan. Ja, als het openbaar staat, mag het. Ja, goed. 06-833-29484. Dus Rob Vloed, wilt u zich aanmelden als chauffeur van de wensbus?
1: Ja, het is een mooi hobby. En een paar uurtjes per dag, ooit. Hè?
0: Ja, dus maar dan ook alleen voor de chauffeurs, toch?
1: Zo is het.
0: Ja, ik zou zeggen... We gaan de volgende plaat draaien. Het is eigenlijk een verzoek, de volgende plaat, weet je dat?
1: Ja, die hebben we op verzoek gekregen.
0: Die hebben we op verzoek gekregen. Want we hebben hier een oud collega hier in de studio zitten. Die op maandagochtend altijd een radioprogramma maakte. En die zei van, nou, draai deze plaat eens. Nou, dat gaan we doen ook. Suspicious Mind van Young Cannibals.

0: Dat zou Elvis Presley nog eens moeten horen, dit.
1: Wat zou je ermee doen dan?
0: Nou, dan zou je het misschien ook leuk vinden. Of misschien wel niet.
1: Ja, dat zullen we dus nooit weten. Want hij was toen dus al lang overleden. Oh, zeg het eens. Dank daarvoor.
2: Even inspringend op Elvis. Ik denk dat Elvis, als hij erbij was, de jongens van de Fine Young Cannibals nog een veer in de zou steken.
1: Nou ja, ik geloof het meteen. Hopen. Ik geloof het meteen. Ik bedoel, dat is, staat zonder...
0: Want een knappe uitvoering. Ze hebben daar mooie cover van gemaakt.
1: Ja.
0: Dat mag gezegd worden.
1: Hey, en je denkt...
0: Daar zijn we het allemaal mee eens, alvast.
1: Ja. Je denkt altijd met Ton praten aan een carnavalstijd. Ik bedoel, november, december, januari, februari. Toch is er niks minder waar, want in het open luchttheater, de Spultuin in Plool, daar is het One Kletspraat Part 2 op zaterdag 16 mei. Dus daar kunnen om 8 uur s'avonds naartoe tot 23 uur. En er zijn allemaal Ton-praters die eigenlijk van allemaal onzin verkopen. Dus eigenlijk
0: verkopen
1: heel mooi.
0: Die onzin?
1: Ja, dat doen Tom Praters toch, of niet?
2: En is er dan klets van een echte spurriebuk?
1: Ik denk niet. Ik denk dat ze van heide en verre komen. Ik denk dat het niet alleen maar spurriebukjes zijn. Dus ik denk dat... Lach ik hier brullen op deze Tom Pratersavond geen diepere gedachten, maar slappe klets voor de buurtrainers Frans Bevers, Twan van Oers, Daniel Smits en Ineke van Gerwen. Dus die zitten er allemaal. Voor €12,50 kunnen ze er naartoe gaan. Ga anders eventjes naar de site graancirkeloplo.com. Als er nog een paar kaartjes zijn, dan gewoon gezellig.
0: Het is allemaal mooie weer, want het is in de open lucht, hè?
1: Ja, gezellig. In mei, na de Tonpraatavond. Wie doet dat anders, toch? Dat is anders echt wintertijd, toch?
0: Nee. Het is tegenwoordig wat overal...
1: Het hele jaar door. Ja, ik ben...
0: De horeca kan er geld aan verdienen en dan gaat het hele jaar door.
1: Oh, nou ja, dan ben ik dus weer helemaal niet up-to-date. Dan ben ik hopeloos ouderwets, maar dat maakt ook niet uit.
0: Ja, maar ik zit een beetje in het tonpraterswereldje, dus dan...
1: Oké.
0: Daarom weet ik het allemaal.
1: Zal ik even Coldplay draaien?
0: Is goed. Ja, dat is altijd mooi.
1: Ja, we gaan samen bidden met Coldplay.

0: Coldplay.
1: En We Pray.
0: We Pray.
1: Dat rijmt ook nog, hè?
0: Ja.
1: Coldplay, We Pray.
0: Ja.
1: Ja, een plaat die eigenlijk misschien niet het verleden van Coldplay gewend was, toch?
0: Nee, in bijzonder in hun repertoire, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja. Nou. We gaan er nog eentje doen. En, oh ja, ik moet nog eventjes vertellen. En dan gaan we natuurlijk na de volgende plaat Herman hier aan de microfoon proberen te krijgen. Want volgens mij gaat dat wel lukken. Hebben we daar niet zoveel moeite mee.
0: Ja, die zit er al.
1: Nou, oké. Okay. Maar eventjes nog snel, want hij zou... We probeerden hem voor vandaag ook te regelen, maar dat is niet gelukt. Hij komt een andere keer. We hebben het over Theo Joris Manders. En ja, hij zit vandaag ook in Kuik. Op zondag Kuikdag in seniorenwelzijn, oudere Kuik. PCIH Martinus.
0: Ja, die organiseren het en is in de Agathe in Sint Agatha.
1: Hij staat niet Sportel 46. Daar moet je in ieder geval... Maar goed, senioren, kom uit op zondag. Kom eruit op zondag 3 mei. MFA. Nou, Theo Joosemans zit daar te spelen met zijn one-man-band. En die wilden we eigenlijk ook vandaag even hier in de studio krijgen. Maar hij had het helaas te druk. En niet alleen met vanmiddag, maar dat houdt u nog van ons te goed. In
0: zeker weten.
1: Ja. Wat hebben we klaarstaan? Joe Cocker?
0: Joe Cocker, Fire It Up.
1: Oké.
0: Okay. Lekker een feestelijk nummer, zullen we maar zeggen.

0: Joe Cover wordt ook al eens ooit gezegd. Nou ja, Joe Cocker, zeg ik dan.
1: Fire it up. Inmiddels is aangeschoven, want Alder Herman.
2: Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor plein 33.
0: Nou is het nog geen 12 uur.
3: Maar de zondag is toch begonnen.
0: En de zondag is toch begonnen, want de zondag, ja, de zondag begint pas echt volgens Herman. Als Herman er is, toch?
3: Ja, gek is dat, hè?
0: Ja.
3: Ik snap ook niet waar die jingle vandaan komt. Ja, iemand moet dat verzonnen.
0: Wat doen wij dan al die tijd hier?
3: Dat is het voorspel.
0: Oh, god. Ja, wij zijn het voorprogramma. Ja, oké. Okay. Nee, ik weet wanneer het pijn
1: doet. Wij zijn onze tijd ver vooruit.
3: Ja, okay. Ja.
1: Herman, zometeen plein 33.
3: Ja,
1: wat gaat er allemaal gebeuren?
3: We gaan naar 4 mei. Morgen is het dodenherdenking. En na de dodenherdenking is er een kuik theater na de Dam.
1: Ja.
3: En dan is er een heel programma met 10 artiesten, waarvan er 3 een soort journalist zijn. Die beschouwen wat er gebeurt en reageren daarop.
0: Mm-hmm.
3: En Barry Reijnen is al vanaf 2019 de drijvende kracht achter Theater Naar de Dam in Kuik. Het is dit jaar ook in Sint-Tunis.
1: Dat is morgen al.
3: Alles is morgen.
1: Ja.
3: Alles is morgen. Morgenavond. In de Schouwburg en in Sint-Tunis is het ook. Maar daar kon ik verder weinig van vinden. En Barry legt uit hoe dat kwam.
1: Ja, maar van Sint-Tunis kunnen we vanmiddag horen in het programma van Wels in Oudere Land van Kuik.
3: Oh, dus het wordt wel bekendgemaakt.
1: Ja, daar hebben we Henk Paulus
0: communicatie.
1: Uit Stevensbeek, die hebben we dan te gast.
3: Oh, dat is mooi. Dan hebben we beide theaters.
1: Ja, en die gaat over families vertellen die zeg maar ondergedoken hebben gezeten in Stevensbeek.
3: Oké, nou, ik ben blij dat te horen.
0: Ja.
3: Ja, want dat is vanavond.
0: Dat is dan ook bij mijn opa en oma geweest.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, die hadden ook een die woonden op de radio werken in Steensbeek. En die hadden dus ook een oorlogsvluchteling, om dat zo te zeggen. Ja.
3: Nou, in ieder geval, de Kuikse versie komt straks en de Sint-Tunnense versie komt om 5 uur.
1: Ja.
3: Nou, het is goed dat ik het even weet. Kan ik straks nog even aankondigen.
1: Zeker.
3: Het is wel jammer, het interview is al opgenomen, dus anders had ik het nog even vermeld. Maar dat doen we dadelijk nog wel een keer los daarvan.
1: Ja.
3: En verder hebben we natuurlijk muziek. En de muziek hebben we een aantal protestsongs tegen de oorlog. Ik vind dat wel toepasselijk is net voor de 4e mei.
1: Zeker weten.
0: Ja.
3: En we hebben natuurlijk de ballotagecommissie van muziek die niet in de non-stop van Omroep Land van Kuik komt. Ik heb van de week een station beluisterd waar heel veel ballotagecommissie muziek zit. Maar goed, dat is een andere discussie.
0: Laten we daar dan gewoon niet op doorgaan.
3: Gaan we niet. We gaan gewoon naar muziek en straks plein 33.
1: Ja, is er ook alweer iets te melden over het komende Songfestival, Herman?
3: In zoverre dat volgende week 10 mei dan bel ik met Patrick van Beuningen over het Songfestival, wat zijn favorieten zijn, en dan draaien we een paar nummers. En 17 mei komen Patrick van Beuningen komen hier in de studio vertellen. En dan gaan we de top 40 van alle Nederlandse inzendingen ooit, zowel het Songfestival als pre-selectie, zoals dat heet.
1: Ja,
3: dus 17 mei.
0: Dat wordt met een dingedom.
3: Die zit erbij.
0: Ja.
3: Dat kan niet anders, hè?
0: Nou,
1: dat kunnen we niet missen.
0: Ik heb wel een plaat klaarstaan die eigenlijk,
3: Maar John Heijnen was trouwens de tweede man. Die noemde ik net niet.
0: Oh, okay.
3: Die komt dan ook, op de 17e. Ja.
0: We gaan naar vrolijke muziek, wat vorig jaar helemaal in de hitparade staat. Blikkendag.

0: Ja, en een knijter van een hit vorig jaar. In de Nederlandse top 40.
1: Ja, Sven Versteeg.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat brengt ons naar het volgende.
2: Perron 4 kijkt naar het weer van de aankomende week.
0: Zo, die klonk hard erin. Ja, we zijn afgelopen week eigenlijk een beetje verwend geweest. Want als ik nou de informatie moet gaan geloven, dan wordt dat komende week toch wel weer een beetje anders. Laten we kijken naar vandaag. Dan tikt de temperatuur toch niet meer dan zo'n 19 graden aan. En is hier en daar toch wel kans weer op een bui. En ook weer vanmiddag. Datzelfde hebben we dan morgen dan ook wel. Maar iets minder kans op buien. Maar de temperatuur toch stijgt naar zo'n 21 graden. Maar echt, zomers weer is het ook niet. En dat kan je eigenlijk wel zeggen. Want dan begint ook nog tot de helft van de week de temperatuur te zakken. Want dinsdag gaat hij maar naar zo'n 13 graden. En zelfs woensdag krijgen we ook zo'n weer met zo'n 10 graden. Maar ja, dan loopt hij weer een beetje op. Maar het wordt heel afwisselend weer. Vrijdag wordt dan toch weer warmer tegen het weekend en 19 tot 21 graden de vrijdag en zaterdag. En de vrijdag wordt nog eigenlijk de dag met het meeste zon. Nou, en als dan moet ik geloven, dan is het volgende week eigenlijk een triest weer. Niet dat het veel regent, maar de temperatuur rond zo'n 13 graden en een beetje bewolkt. Ja. We gaan naar Jimmy Bohorn. Daar worden we misschien een beetje vrolijker van.

0: Jimmy Borghorn en ja, een lekkere 80 jaar disco hit met Dance Across the Floor.
1: Ja, verschillende hits gemaakt, hè. Spank onder andere was ook een heel grote hit.
0: Ja.
1: Maar we gaan zo langzaamaan weer naar het einde van het programma, John. Hè?
0: Ja, de koek is op. Ik kan nog eventjes vertellen. Als je van Frühschoppen houdt, echt een beetje van die Oostenrijkse muziek, dan moet je hemelsvaartsdag naar Overloon komen. Want daar is het Frühschoppen. Dat begint daar om 11 uur 's morgens tot zo'n 3 uur 's middags. En dan, dus ik zeg al, 14 mei op hemelsvaartsdag. Met buiten het optreden van Blaskebee, Freundin Echo. Ja, en dan. Het is in Overloon, in de ontmoetingsplek, de Herder. Dus Frühschoppen met de gezellige, hoe moet ik zeggen, buurmansmuziek. Mag we dat zo zeggen?
1: Ja, zullen we zeggen.
0: Ja.
1: Maar tot 3 uur, dan is het niet meer zo vroeg, hè?
0: Nee, maar daarom is het ook Frühschoppen. We beginnen ze om 11 uur, maar dat is ook al, niet zo heel vroeg voor de morgen.
1: Vroeg in de middag.
0: Ja.
1: Kortom, is wel gezellig. Als het een beetje mooi weer is, dan wordt dat helemaal gezellig.
0: Ja, er was nog een agenda. Wat zei je, Koen? Zei je iets?
2: Ja, dat zijn
0: dijenkletsers. Oh, dat zijn dijenkletsers. Ja, inderdaad. Dat zijn ja, je mag ook geen dijenkletsen, maar als je gewoon een dunne huid hebt, dan moet je dat niet te veel doen, want dat doet zeer.
1: Ja, je moet dat bij je eigen doen, de dijenkletsen. Anders krijg je weer een ander
0: probleem. Of je gaat twee van die zakken zo op je zijkant doen. Nou, dit was in ieder geval perron 4 voor vandaag. Vandaag 3 mei en volgende week zijn we weer terug. Zelfde golflengte, zelfde idioten. Of ja. Maar moet ik niet zo niet zeggen.
1: Bedankt voor het luisteren en veel plezier met...
0: Met Herman. Plein 33.
1: Plein 33. Wij, Herman, succes.
0: Wij gaan eruit met de Lighthouse Family. Hi.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. De voorzitter van het Duitse IFO-instituut waarschuwt dat Duitsland in een recessie kan belanden als de Amerikaanse importheffingen uitmonden in een handelsoorlog. President Trump wil de tarief op Europese auto's verhogen naar 25%. Vooral de Duitse auto-industrie wordt hierdoor geraakt. Volgens economen is snel overleg nodig om verdere schade te beperken. Oekraïne heeft opnieuw de Russische olie-industrie aangevallen en daarbij twee olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. En de redding van bultrug Timmy heeft geleid tot discussie binnen het reddingsteam. Er is oneenigheid ontstaan over het moment van vrijlating en de gekozen aanpak. Eerder klonk ook kritiek van experts, omdat de ingreep te zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. Hoe zulke reddingsacties in de toekomst moeten verlopen, blijft voorlopig een punt van discussie. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkelenco.nl.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
9: Kuik. Zo loopt het in het land van Kuik. Beugen, Gassel, Graven, Holthees, Katwijk, Boksmeer, Landhorst, Linden, Oefelt, Oplo, Sandbeek en Haps, Sint Hubert, Warrooi en Scharen, Maashees, Vianen en Velp, Sint Agatha, Groningen. Groningen, Rijkenvoort, Westerbeek, Wilbertoort, Kuik, Wielingsbeek, Langenboom, Beers, Overloon en Stevensbeek, Leden, Akker, Sint-Antonis, Wottemullum, Mil.
4: Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

Een hele goede middag op deze zondag, de 3e mei van het jaar 2026. Mei is begonnen, de maand van de lente. Morgen dan herdenken we de gevallenen van de diverse oorlogen. En vandaag gaan we daar 2 uur lang ook aandacht aan besteden, met name muzikaal. Dus komen protestsongs tegen de oorlog. En de eerste die hoorde u daar zojuist al, dat was Lydia St-Pierre met Soldiers of Love. We hebben nog in petto Unknown Soldier van The Doors, Some Other Son van The Kinks, Enola Gay van Orchestral Maneuvers in the Dark en War, What Is It Good For van Edwin Starr. En dan hebben we vandaag Barry Reinen als studiogast. Hij vertelt ons na ene alles over het theater Na de Dam in Kuik, morgen in de Schouwburg. Ongetwijfeld hebt u er al het een en ander over gelezen. Verder bellen we om 11:45. Als het ons lukt, meer met Huub Tonen uit Boksmeer. En speciaal voor hem draaien we dan het liedje. Nou ja, dat horen we dan zo meteen wel. En de vaste items, die zijn ook weer van de partij. De afgekeurde titels voor de non-stop bij Omroep Land van Kuik. En we gaan natuurlijk ook weer 60 jaar terug in de tijd voor de hits van april 1966. Kortom, er is weer heel wat te doen vandaag. Laten we gewoon beginnen met het nummer van Elton John, en die luistert naar de titel Snake in the Grass.

Elton John. En daar begonnen we mee. We gaan verder met Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor. Wie zei dat we alleen maar jaren 60 muziek draaiden? En daarna gaan we bellen met Huub Tonen.

0: Aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag, Herman. Eens gelijks.
0: Wat een weer, hè, vandaag.
1: Ja.
0: Het is vandaag een wielerkoersje hier in Mel. En ik zag, op het moment dat ze gaan beginnen, dan begint ook de bui.
1: Aha.
0: Een beetje bij NEC even de wedstrijd stilleggen, daar is bij. Want ze moeten natuurlijk wel één voor één kunnen starten.
1: Ja.
0: De kasteelroute heet het, geloof ik.
1: Dat is iets misschien voor mij vanmiddag even naartoe te gaan, omdat het nou toch geen amateurvoetbal is.
0: Nou, dat is een goed idee. Waarom niet?
1: Dat is een goede tip voor jou, dank je wel.
0: En dan hebben op het eind de amateurs, heb ik begrepen, de betere.
1: Oké.
0: En dan dan heb je in ieder geval wielrennen, joh.
1: Ja, precies.
0: Want voetbal is er vandaag niet.
1: Nee, er is helaas vandaag geen voetbal.
0: Maar vorige week was er volop voetbal. En bij volharding, daar spetterde het, hè?
1: Ja, vorige week spetterde het inderdaad. Een spectaculaire wedstrijd. 4-0 achter volharding met de rust. En ze komen terug tot 3-4. En ze hadden op de laatste ook nog kunnen winnen. Zelfs kunnen winnen.
0: Zo.
1: Bal onderkant lat. Die stuiterde eruit. Al of niet over de lijn, dat weet niemand. Toen kregen ze nog een kopbal een kans. Ze hield de keeper eruit. Ja, ondertussen had Bekkenvaart natuurlijk ook nog wat kansen gehad. Want het had ook vanzelf gehouden 5-7 of zo kunnen worden.
0: Ja. Het is eigenlijk tegen een paar weken terug hadden ze van 0-3, gingen ze naar 4-3.
1: Ja.
0: En nou was het bijna weer het tweede wonder van Vierlingsbeek.
1: Ja, inderdaad, tweede wonder. Maar het is niet geschied, helaas.
0: En ze hebben actie ondernomen, hè?
1: Ja, dat heeft nogal wat consequenties gehad. Want in onderling overleg heb ik dan vernomen. Is de trainer. En volharding tot overeen zijn we gekomen om de laatste drie wedstrijden iemand anders op de bank neer te zetten.
0: Ik heb begrepen een ervaren routinier die dan nou op de bank zit.
1: Zou kunnen, Ruud Jennekes is dan, ja, dat is toch wel jammer. Want dat is natuurlijk nooit goed als zo het moet eindigen.
0: Nee. En dan nog maar hopen of ze het redden.
1: Ja, precies, want volgende week is een hele zware wedstrijd. Dan moeten ze naar de Ster. En die staan vierde. En ja, ik heb ook al gezien, Zomeren moet tegen Susteren. Dus stel dat de Zomeren van Susteren zou winnen, dan zie je het er heel slecht uit voor Volharding.
0: Ja. Nou.
1: Dus,
0: het is fijn dat je dan nou even ontspannen naar Mail kunt voor het wielrennen.
1: Ja, dan ga ik vanmiddag even naar Mail inderdaad, naar die wielerronde kijken.
0: Nou, ik wens jou er heel veel plezier.
1: En volgende week hebben we de toppen voor het kampioenschap in de vierde klas.
0: Juliana
1: DSV.
0: Ja. Ja, dat is erop of eronder.
1: Dat is erop of eronder. Mel kan kampioen worden en zijn tennis moet per se winnen en in de race blijven.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het een hele mooie wedstrijd gaat worden.
0: Nou, dat weten we in ieder geval nou.
1: Maar dat is iets voor volgende week.
0: Ja, daar gaat de volgende week naartoe. In ieder geval heel veel plezier bij het wielrennen vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: En speciaal voor jou draaien we de Maid of Orleans vandaag van Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Ja, dat is een mooi nummer volgens mij.
0: Daar is het. Geniet ervan.
1: Ja, dankjewel Herman.
0: Oké.
1: Fijne zondag nog, hè.
0: Dank je. Hetzelfde.
1: Alsjeblieft.
0: Hoi.

Van 5 tot 30 kilometer. Voor de langere wandeltochten van 15, 20, 25 en 30 kilometer kan er gestart worden tussen 's morgens 7 uur en 10 uur. En voor de kortere routes van 5 en 10 kilometer is de starttijd tussen 10 en 12 uur. Met onderweg uiteraard pauzeplekken waar koffie genuttigd kan worden. En alle routes zijn gemarkeerd met pijlen. En de deelnemers ontvangen ook een uitgebreide routebeschrijving. En op het eindpunt kunnen de wandelaars ontspannen als het mooi weer is op het terras van Café D2. Het is morgen dodenherdenking. Ik zei in het begin van de uitzending al. We hebben een aantal protestsongs tegen de oorlog. En eentje daarvan is van Edwin Starr, waar we nu naar gaan luisteren. Het heet War. War, what is it good for? MUZIEK

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Albert Schel heeft het koningsschieten voor gilden in de voormalige gemeente Grave gewonnen door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai en sprak over zijn emotionele betrokkenheid. Een bosbrand bij het kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel onder controle gebracht door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. Door de aanhoudende droogte is het risico op brand in de regio verhoogd. Zondag 3 mei vindt er een indringend gesprek plaats met Berry Reijnen, de initiatiefnemer van Theater Na de Dam in Kuik. De voorstelling behandelt actuele thema's zoals vrijheid en het belang van gesprekken. Luister naar het radioprogramma Plein 33 bij

0: van 12 tot 2. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden.
2: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 ben ik, Jan Deben, je bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. In Afslag LVC, aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En ik neem een lekker muziekje mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

0: We gaan verder met de ballotagecommissie. Nummers die niet in onze non-stop zitten bij Omroep Land van Kuik. En die ik persoonlijk toch wel erg leuk vind. En één daarvan is nu aan de beurt. En dat is Gerard Joling met No More Bolero's. Een tekst geschreven door Peter de Wijn. En die verwoordt een leegte die is achtergebleven nadat de liefde uit het leven van de zanger is verdwenen. Het bolero-ritme en de bijbehorende romantische sfeer fungeren, zo staat hier, als een pijnlijke herinnering aan een verloren relatie. Het nummer volgde op de doorbraak van Gerard Joling met het Ticket to the Tropics en zijn deelname aan de Soundmix Show. Het nummer stond maar liefst 6 weken op nummer 1. Het
1: volgende nummer, afgewezen door de ballotagecommissie van Omroep Land van Kuik. Maar bij Plein 33 zeggen we, draaien die plaat en geniet ervan.

En dan gaan we verder met een protestsong tegen de oorlog en het oorlogsgeweld. En een heel actuele van Boudewijn de Groot. Hij is natuurlijk al heel oud, van 1966. Maar ja, zelfs nu, 60 jaar later, is hij nog zo actueel met die president in Amerika. Welterusten, meneer de president.

0: Blow It On. Een nummer van de... Het zegt het eigenlijk al, hè? De Floaters. We gaan 60 jaar terug in de tijd. We gaan naar de top 40 van 7 mei 1966... waar Dedicated Follower of Fashion van de Kinks... voor de derde week op nummer 1 staat. Je hoort hem bijna nooit meer tegenwoordig, maar het was toch een enorme hit. Maar Sloop John B. van de Beach Boys die kruipt dichterbij. Die steeg deze week van 6 naar 2. Maar ik richt me zoals elke week weer op de nieuwkomers van die week. Op nummer 30, I Put a Spell on You van Alan Price set. En How Does That Grab You Darling van Frank Sinatra op 37. Eine Kleine Träne van Ronnie op 38. Vorige week toen vroeg Huub Tone I Put a Spell on You van Creedence Clearwater Revival aan. En dit keer draaien we de versie van Alan Price set.
1: Switch on.
2: Klein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag, precies 60 jaar geleden, een hit.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Trustbedrijf. JSW.
5: Klusbedrijf JSW.
4: De nummer 1 in Ecoland.
5: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
4: Klusbedrijf JSW.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. De politie onderzoekt of een grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit op een industrieterrein en verwoestte het pand volledig. Volgens de politie wordt een misdrijf niet uitgesloten en zijn onder meer camerabeelden bekeken. Of er al verdachten in beeld zijn, is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. En Oekraïne heeft opnieuw de Russische olieindustrie aangevallen en daarbij twee olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. Tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Vux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

Diesel haalde er een internationale hit mee met Sausalito Summer Night. Het is een nummertje begin jaren 80 en staat elk jaar in de top 2000. Volgens mij is er een vaste schare van fans die er altijd op stemt. Wij gaan naar het nummer Soldier On van Direct. Daarna hebben we het interview met Berry Rijn over het theater Na de Dam, dat morgen in de Schouwburg in Kuik is. Soldier On, het nummer gaat over de bagage die iedereen met zich meedraagt en het belang om je gevoelens te durven tonen in een wereld die vaak door angst wordt geregeerd. Direct speelde een indrukwekkende versie van dit nummer in de Ridderzaal tijdens de Veteranendag in 2020. En daardoor kreeg het nummer nog een diepere betekenis als een eerbetoon aan militairen, zoals beschreven in de Militaire Courant. Hier is Soldier On en daarna praten we met Berry Rijnen.

0: In de studio Berry Reijnen van Theater Na de Dam. Morgen is het 4 mei, dan is de dodenherdenking, officiële dodenherdenking. En daarna in de Schouwburg is het Theater Na de Dam. Berry, je bent een beetje de organisator op het moment. Maar in de begintijd, je staat niet zelf aan de basis van het gehele.
1: Nee. Dat is Henk Roelofs, man die in Kuik de jazzorganisatie heeft. Voor de jazzorkesten. En hij las een keer iets over Theater Na de Dam. En is toen met de Schouwburg-directeur gaan praten. En daar is een werkgroep uit voortgekomen. Dat is in 2017, 2018 geweest. En in 2018 of 2019, weet ik niet meer precies, kwam ik Henk tegen. En we raakten in de praat. En toen zegt hij, maar dan hebben we jou nodig. Want wij zijn maar een werkgroepje. En we praten goed met elkaar. Maar er is niemand die verstand heeft van theater. En jij wel, want dat is jouw achtergrond en jouw werk. En
0: vertel eens iets over die achtergrond, zei jou.
1: Ik ben van oorsprong een theaterdocent. Vroeger heette dat dramadocent. En ik heb gewerkt op de HAN in Nijmegen. En ik heb daar mensen die al een baan hadden opgeleid hoe je spel, drama, toneel kunt gebruiken binnen de hulpverlening. En toen ik met pensioen ben gegaan, heb ik een tijdje in Indonesië gewerkt. En toen ik terugkwam, ben ik Henk tegengekomen. En toen zei hij van, dan moet jij maar komen. En zo ben ik erin gerold.
0: Ja, en de allereerste keer, je was er wel langer mee bezig, denk ik, dat je tegenwoordig ermee bezig bent, om het voor te bereiden?
1: Nee, dus net zo lang.
0: Toch wel?
1: Ja. In het begin heb ik meer voorstellingen gecomponeerd. Dus mensen deden wat en ik plakte dat aan elkaar, zeg maar. Met een soort montage, filmidee. En daar hebben we twee voorstellingen mee gemaakt. En daarna zijn we begonnen met veel meer met aan een thema vastgekoppeld aan Theater Na de Dam of aan 4 mei-comité. Om dat thema uit te gaan werken tot een inhoudelijke voorstelling. En dus de laatste jaren maken we alleen maar inhoudelijke voorstellingen.
0: Maar niet altijd met muziek?
1: Jawel, elke voorstelling heeft muziek gezeten. Soms was de muziek, bijvoorbeeld een voorstelling van drie jaar geleden. Dat was een voorstelling met een heel groot koor uit Graven. Daar was het koor en zeg maar de tekst, wat de acteurs deden, was in één geheel. Dat was niet een voorstelling met een koor en een theaterploeg, maar dat was een grote totaaltheatervoorstelling. Waarbij ook het koor af en toe geluiden maakte die bijvoorbeeld een trein nadeden of dergelijke. Dus, en nu is het veel meer dat de muziek een ander onderdeel is, een ondersteuning is van het verhaal. En dat is een verschil.
0: Is het zo dat je in de loop van de jaren het bent gaan verbeteren, bent gaan verbreden? Of zeg je van, nou, eigenlijk is elke voorstelling even belangrijk?
1: In principe is elke voorstelling even belangrijk. Elke voorstelling gaat over onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Maar ik denk wel dat in samenwerking met een groep acteurs, ik werk nu voor de derde keer met dezezelfde groep, worden we met elkaar wel beter. Beter in de zin van hoe we het thema met elkaar in de handen kunnen krijgen, in de vingers kunnen krijgen en het zodanig kunnen kneden dat we het kunnen verbeelden naar het publiek, zodat ze snappen waar we het over hebben.
0: Ja.
1: Daar zijn we wat sterker in geworden.
0: Want jullie brengen een boodschap.
1: Ja.
0: Ik denk dan bij mezelf, 2019, de boodschap is eigenlijk niet anders dan dat die nu is.
1: De boodschap blijft hetzelfde. Alleen nu is de boodschap, laten we ons leren van onze geschiedenis. Want als je goed kijkt en goed om je heen luistert, zie je wat er nu gebeurt, gebeurde in de jaren 30 ook. En die boodschap, die geschiedenis, die mensen die dat hebben meegemaakt, die zijn langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Het enige wat overblijft, zijn hun verhalen. En die moeten we blijven vertellen. En wat er ook overblijft, zijn de boeken. Hun geschriften, hun dagboeken. En die zitten en soms de wapens, de uniformen, de helmen, alles is er nog. In koffers, ergens opgeslagen. In museums, zoals in Overloon bijvoorbeeld. Maar we moeten ze wel blijven vertellen om te snappen waar we mee bezig zijn. Om te kunnen begrijpen dat het anders moet.
0: Is het niet zo dat ze in 2019 de jongeren zich afvroegen, waar hebben ze het over?
1: Ja.
0: En dat ze dit jaar zien waar jullie het over hebben. Want de wereld is helemaal gek geworden.
1: Ik spreek niet zo heel veel jongeren in mijn dagelijkse praktijk, maar jongeren die ik tegenkom, maken zich net zoveel zorgen als ik over waar gaat het naartoe. Ja, dus in de Schouwburgen zien ze nog niet, want dat is ook niet hun plek waar ze hun vermaak zoeken en hun dingen zoeken. Maar de scholen zijn er heel erg mee bezig, als ik dat hoor. En jongeren komen uiteindelijk wel weer naar het theater.
0: Want dit is een voorstelling die is voor alle leeftijden.
1: Die is voor alle leeftijden. En gelukkig nemen ouders hun kinderen mee.
0: Maar de jeugd zelf, als ik praat over 18, 19, 20... die laat het nog aan zich voorbij gaan? Of hoop je nu op iets meer?
1: Ik hoop op, elk jaar hoop ik op meer. Maar bijvoorbeeld nu is het heel lastig. Alle scholen hebben vakantie, dus hoe krijg je in godsnaam de jeugd bereikt?
0: Ja.
1: Het zijn toch altijd op de laatste moment dat mensen zeggen van... oh, dat is een voorstelling, ja, dan moeten we naartoe. En we hebben, gelukkig hebben de spelers, onze spelers hebben kinderen... en sommigen hebben alweer kleinkinderen. Dus in die zin heb je kans dat er meer kinderen meekomen.
0: We gaan luisteren naar muziek. De Kinks hebben ooit een fantastisch nummer gemaakt. Some Mother's Son. En dan de titel zegt het eigenlijk al.

0: The Kinks met Sam Madison. Bergy Reijnen is te gast bij ons in de studio en we hebben het over theater na de Dam. We hebben het thema nog niet genoemd, Bergy, van dit jaar.
1: De titel is Verplaats je eens. En Verplaats je eens gaat eigenlijk over dat je met elkaar in alle vormen dan ook in gesprek moet blijven. Denk eens na over hoe die ander praat en denkt. En het is afgeleid van het thema, we moeten onze geschiedenis leren begrijpen. Dus wat we vroeger gedaan hebben, meegemaakt hebben, gebeurt nu weer. En in die zin gaat het erover. Daar hebben we aan gewerkt, laat ik het zo zeggen.
0: Jullie begonnen in januari, heb ik begrepen, met repeteren.
1: Ja, van tevoren bedenk ik, samen met andere mensen, waar we het over moeten gaan hebben. Dan in tussentijd verschijnen ook de thema's van Theater na de Dam en van 4, 5 mei comité. Dat schuiven we in elkaar, daar komen plaatjes bij, gedachtegangen bij. En dan ontstaan de verhalen. En deze keer was het makkelijk, want iemand was in een museum geweest waar allemaal koffers stonden. En ik zag die koffers en ik dacht, dat is het. Dat was in september al. En toen bleek dat deze thema's eruit kwamen. Nou, dan klikt het samen, hè?
0: Ja, maar dan ben je er nog niet. Want nee, je hebt 10 acteurs waarvan er 7 een rol hebben en 3 als een soort media, journalistiek toezien en, en verklaren of vragen stellen. Hoe kom je aan de teksten? Haal je die ook ergens vandaan? Of?
1: Sommige teksten worden ontstaan ter plekke. Ik werk samen met mijn partner Angeline heel veel aan teksten. En er is ook een tekstschrijver, Ingrid Arts, die doet ook mee. Maar de spelers zelf ook. Het is een soort voorstelling waarbij de spelers mede-eigenaar zijn van de voorstelling. Het is niet de regisseur en de maker, ik, die het bepaalt helemaal. We doen het met elkaar. En zo ontstaan de dingen. Mensen halen ook hun eigen herinneringen, hun eigen emoties op.
0: Je begint in januari.
1: Ja.
0: Er wordt geoefend.
1: Wordt geoefend.
0: Je hebt teksten. En dan komt er een moment waarvan jij zegt, nu valt het op zijn plek.
1: Ja.
0: Of het komt niet.
1: Het komt altijd. Maar de ene keer komt het vroeg en de ene keer komt het laat.
0: Hoe was het dit jaar?
1: Dit jaar is het redelijk op tijd gekomen, laat ik het zo zeggen. Maar het is pas af als het klaar is.
0: Ja.
1: Lijkt Johan Cruijff wel, maar zo werkt het.
0: Dat betekent eigenlijk dat je zegt, het is pas af als de voorstelling klaar is. Als de voorstelling klaar is, of als de generale repetitie geweest is.
1: Als we hem gespeeld hebben, dan is het pas klaar. Dan is het

0: willen, moeten begrijpen wat er aan de hand is en van daaruit in kunnen spelen om samen weer op het goede pad te komen.
1: Het is net toneel.
0: Het is net toneel.
1: Moeten de mensen zich voorbereiden als ze komen op een zware avond?
0: Nee, nee, niet op een zware avond, maar wel een avond...
1: Want het thema is zwaar.
0: Ja, wel een avond waar hier en daar wel emotie in zit. Want als je een koffer opent die je nog nooit hebt, de inhoud nog nooit hebt gezien, als kleinkind ergens van... Ja, ik weet ook niet wat er gebeurt.
1: Nee. Ja, ik kan het me wel voorstellen.
0: Ja, daar gaat het om. Dat het publiek zich dat kan voorstellen.
1: En wat wil je hebben dat ze mee naar huis nemen?
0: Wat ik altijd wil. Dat ze nadenken over wat ze gezien hebben en wat ze gehoord hebben. En dat ze zeggen van, oh ja, daar moet ik eens vaker aan denken. Daar moet ik misschien eens een stap in zetten. Bijvoorbeeld, blijf met elkaar in gesprek. Van welke richting iemand ook is. Van welke manier iemand ook denkt. Blijf met elkaar in gesprek. Zonder praten komen we er nooit.
1: Dus je vindt eigenlijk, of je nou rechtspolitiek bent of links, praat met elkaar.
0: Ja, het is niet interessant waar je vandaan komt. Het gaat waar. Wat je met elkaar samen wil delen en samen wil oppakken. Dat is interessant.
1: Misschien nog goed om te noemen, het begint al eerder op de avond. Want jullie begint officieel geheel om 9 uur, hè, dacht ik.
0: Ja, dat is in heel Nederland. Alles van theater naar dan begint om 9 uur. Maar van tevoren is natuurlijk op de Dam de grote ceremonie, herdenkingsceremonie. Die zenden wij, die uitzending laten wij ook zien op een groot scherm in de kleine zaal. Zodat wij als acteurs en muzici ons voor kunnen bereiden in de grote zaal. Ja. Maar mensen die kunnen dus gewoon komen. Je moet een kaartje reserveren. Dat is heel handig, want anders is het een beetje lastig. Je hoeft niet te betalen, het is een gratis voorstelling.
1: En het kaartje reserveren gaat via de Schouwburg?
0: Schouwburg.nl.
1: Ja, zoiets is het.
0: En dan is het kaartje.
1: We gaan zo meteen verder praten. Dan gaan we het hebben over collega's van jullie in Sint-Tunis. Want voor de eerste keer, nee, niet voor de eerste keer, is het ook in Sint-Tunis.
0: Derde keer.

0: Universal Soldier, Donovan. Jij vindt het de mooiste oorlogsplaat, hè? Of de mooiste plaat met de boodschap?
1: Ik vind hem, hij heeft ook iets romerigs, maar in die tijd paste die heel erg. En we zitten weer in een tijd waarin dit soort nummers wel belangrijk zijn.
0: Ja, we besloten het met te zeggen dat ook St. Tunis meedoet. Ik wist het niet. Ik hoor het hier nu voor de eerste keer. Dus ik heb het ook in de publiciteit gemist. Ik heb het ook niet gezien op de website van Theater naar de Dam.
1: Nee.
0: Zijn ze daar niet bij aangesloten?
1: Ik vermoed van niet, want als ze dat wel gedaan hadden, dan zouden ze genoemd zijn. Want tot 3 jaar terug waren wij de enige in Brabant. Intussen zijn er wat meer. En ik vind het erg leuk en erg boeiend ook dat er in het land van Kuik nu 2 keer in de grotere plaatsen een voorstelling gaat over het theater naar Dam. Eigenlijk zou elk dorp het moeten doen. Ieder dorp heeft zijn eigen herdenking.

0: Denking. Maar Nedis Weert is een zaal. Boksmeer heeft een zaal. Er zijn wel meer zalen waar we wat zouden kunnen doen.
1: Eigenlijk elke kern heeft zijn eigen dodenherdenking. En niet elk dorp, denk ik. Want dan zou 33 voorstellingen zou wel erg veel zijn in het Land van Kuik.
0: Ik denk dat we wel 33 toneelverenigingen hebben in het Land van Kuik. Ja, waarom niet?
1: Nou, ik denk het niet. Maar ik denk niet dat we aan de 33 komen. Zie je het wel als een beweging die ook verder gaat groeien?
0: Als je ziet dat er nu op dit moment, morgenavond is die 170 voorstellingen in de Schouwburgen zijn, in de theater zijn, en dat er 50 voorstellingen van jongeren zijn in Nederland. Er zijn 220 voorstellingen over hetzelfde thema.
1: Is het zo dat jij je beperkt het nu tot theater na de Dam, maar je bent vanaf september daarmee bezig.
0: Ja.
1: En je hebt het al, we willen de jeugd erbij betrekken. Scholen doen er ook al meer aan. Benaderen ze jou ook?
0: Ik heb wel verschillende keren met scholen contact gehad over. En ik ben een paar keer in het balletcollege geweest om er dingen over te vertellen samen met een van de medeacteurs en schrijvers. Maar ik denk dat de programma's in scholen veel te vol zijn. Eigenlijk zouden ze gewoon in het onderwijs moeten zitten. De docent geschiedenis, de docent maatschappijleer zou dit soort dingen gewoon erin moeten doen. Vroeger had je die theaterprogramma's waar de jongeren naartoe moesten. Dat is nu weer terug. Nou, vragen ons, wij spelen en kom meteen de school kijken.
1: Volgend jaar. We kijken even vooruit. Je blijft actief op dit gebied?
0: Ik probeer elk jaar wel een voorstelling te maken. Dus volgend jaar maak ik er nog een.
1: Ja, en hoe groot is de commissie die dat voorbereidt? Ben jij daar alleen in? Of zeg je van, ik heb...
0: Nee,
1: dat is natuurlijk gevaarlijk, hè? Als er maar één persoon in een commissie zit.
0: We zijn gelukkig met z'n vieren. Vijven eigenlijk. Die daarover denken. En wat heel fraai is, is dat de technische ploeg van de Schouwburg, de licht- en geluidtechnici, die denken mee. Want het moet op hun podium gebeuren. En zij moeten wel het licht maken en met elkaar een decor maken. En zij denken heel hard mee. Dus met een plan, een idee van mij, gaan zij op de loop en maken daar weer iets van. Dus het is een samenwerking tussen de Schouwburg, het personeel van de Schouwburg en ons.
1: Ja. Ja. Hebben we alles benoemd wat we moeten benoemen? Anders dan zou ik zeggen, maar geef nog een uitsmijter.
0: Nou, ik geef een uitsmijter. Het begint zo. In een uitgestorven loods vol koffers komt de dag op gang. De magazijnmeester arriveert en start zijn dagelijkse routine. Al snel arriveren de eerste bezoekers. Allemaal op zoek naar een achtergelaten koffer.
1: En die koffers, die worden geopend op het podium?
0: Die koffers worden op het podium geopend. Niet alle 170, maar een aantal.
1: De 10 acteurs die gaan geen 170 koffers openen. Ik wens jou heel veel succes. En voor de luisteraars nog één keer. Het is dus morgenavond 4 mei. Begint om 9 uur. Maar om 8 uur, al voor 8 uur kunnen al binnenkomen. Want om 8 uur is de dodenherdenking, nationale dodenherdenking. En die wordt daar op een groot scherm getoond. En dan kun je blijven even nakaarten met een kopje koffie. En dan naar de voorstelling toe. Perry, bedankt voor de komst in de studio. En wie weet tot volgend jaar.
0: Graag gedaan. En tot volgend jaar, Jan.

0: Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Dijk. Hun mooiste misschien wel. Binnen zonder kloppen. Wij gaan verder met de balletagecommissie. Een liedje wat niet in de non-stop van Omroep Land van Kuik komt. Een meerderheid van stemmen heeft daartoe besloten. En het gaat in dit geval over Juliane Werding, Maggie Reilly en Victor Laszlo met Engel Wie Doe. Het is een nummer uit 1995 en een opvallende samenwerking tussen de Duitse zangeres Juliane Werding, de Schotse zangeres Maggie Reilly, bekend van Mike Oldfield, en de Belgische zangeres Victor Laszlo. Het Duitsstalige nummer is een emotionele popballad die in 1995 een kleine hit werd. Het lied gaat over de steun en troost die men vindt bij een bijzonder persoon, omschreven als engel. En in Nederland bleef het nummer jammer genoeg steken op nummer 34. En misschien was dat wel de reden.
1: Het volgende nummer, afgewezen door de ballotagecommissie van Omroep Land van Kuik. Maar bij plein 33 zeggen we, draaien die plaat. En geniet ervan.

0: Prachtig nummer, Mystery Rider van DBMT. En wij gaan verder met de column van Barris, oftewel Mari van Berlo. En Jonaus spreekt de column in. Het gaat dit keer over het kerkgebouw.
1: Gelijk hebben en gelijk krijgen. De wekelijkse column van Barris.
2: Wat doen we met het kerkgebouw? Tegenwoordig zien we geen lange rijen meer voor de deur van de kerk. Op een normale zondag zijn er hoogstens enkele tientallen mensen aanwezig. De tijd van de volkskerken is voorbij, waarin iedereen gedoopt en begraven werd en alles om de kerk draaide. De leegloop heeft volgens de kerk mede te maken met de volle agenda's van tegenwoordig. Jonge stellen moeten door de week werken, op zaterdag boodschappen doen en kinderen naar het sportveld brengen. De kerk past niet in hun leven. Ik denk echter eerder aan het feit dat we het economisch goed hebben, een redelijk goed onderwijssysteem hebben en eigenlijk geen behoefte meer hebben om ons aan te sluiten aan een bevolkend instituut, waarvan sommige personeelsleden het niet zo nauw nemen met de regels en normen betreffende seksuele contacten. Wat gaan we nu doen met de kerkgebouwen? In Noord-Brabant zijn nog 392 kerken in gebruik en naar verwachting gaat binnen 10 jaar de helft daarvan dicht. In de leeggekomen kerkgebouwen zijn al een dorpshuis, huisartsenpraktijk, restaurant, kantoor voor de jeugdzorg, een theater, gezondheidscentrum en een supermarkt gehuisvest. Tegenwoordig bieden kerkgebouwen ook onderdak aan musea, maatschappelijke instellingen, bedrijven, boekhandels en bed and breakfasts. In Den Haag is zelfs een kerk ingericht als trampoline springhal. Alleen een bordeel in de kerk is er nog niet. Van het delen van brood en wijn naar een restaurantbestemming is niet zo'n grote stap. In Asten kreeg een kerkje een sociaal-culturele bestemming. Het interieur bleef zo goed mogelijk gehandhaafd en ook de historische preekstoel werd intact gelaten. Het kerkje kreeg de naam In de Gloria en onlangs ben ik daar bij een bijeenkomst geweest en er werd een lekker piltje getapt. Ik denk echter dat de Rooms-Katholieke Kerk de boot gemist heeft. Want ze hadden de kerken, pastorieën en sociale bestemming moeten geven, zoals we vroeger naar een patronaat gingen voor onderwijs en vorming. De kerk heeft echter gekozen om vast te houden aan strenge Roomse regels, waar vrijwel niemand behoefte aan heeft. Was getekend, Barris.

Daar gaan we plein 33 voor vandaag 3 mei afronden. Er is geen voetbal vandaag, dus er is ook geen zondagmiddag live. Die is er volgende week weer voor de slotfase van de competitie. Wij sluiten af met de Rolling Stones uit 1965, Get Off My Cloud. En dan nog een stukje Roxette uit 91 met Joyride. Tot volgende week bij plein 33. En veel plezier bij de verdere programmering van Omroep Land van Kuik.

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jesse Gulls op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Twee activisten van de Gaza Flotilla blijven langer vastzitten in Israël. Een rechter heeft hun detentie met 2 dagen verlengd nadat ze eerder werden opgepakt bij een actie met hulpschepen richting Gaza. De twee worden gezien als organisatoren van de vloot en worden ondervraagd. Volgens hun advocaten klagen ze over hun slechte behandeling tijdens hun detentie. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de politieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.

beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs, omdat leveringen momenteel worden verstoord. Onderzoekers waarschuwen dat extreemrechtse groepen gebruik maken van de lokale onrust rond asielopvang. Doel is om hun invloed in het land te vergroten door zich te presenteren als stem van de gewone burger. Demonstranten zouden het ook vaak niet doorhebben dat hun zorgen worden gebruikt om te normaliseren. Onderzoekers waarschuwen dat deze ontwikkeling kan leiden tot verdere escalatie bij lokale protesten. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jesse Gulls op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. En de Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Voor de Franse kust zijn 2 migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANWR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtax uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtax zal het effect volgens hem alleen maar versterken. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs, omdat leveringen momenteel worden verstoord. En nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5.000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept defensieminister Jesse Gultz op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: than you think.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boeikop speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANWR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtax uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtax zal het effect volgens hem alleen maar versterken. En ondanks dat hij had gezegd niet te gaan, is de president van Taiwan toch naar Eswatini gereisd. Door druk vanuit China moest hij zijn bezoek eerder afzeggen. Taiwan wil daarmee laten zien zich niet te laten tegenhouden in internationale contracten. Meerdere landen weigerden zijn vliegtuig door het luchtruim te laten, maar uiteindelijk kwam hij alsnog aan. De reis werd bewust stilgehouden. Dan nog het weer. Vanavond trekken eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt vanavond af tot ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De 55PLUS-show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Welkom, u de senioren van het Land van Kuik. We zijn weer in ons blok vandaag over wat een senioren in Land van Kuik allemaal geboden kan worden. En deze keer hebben wij een heel speciaal programma. U weet, op 4 en 5 mei staat Nederland nog steeds toch in de herdenking en het gedenken van datgene wat nu 81 jaar geleden gebeurd is. En daarvoor hebben wij vandaag een heel speciale gast uitgenodigd die ons niet speciaal daar wat over weet te vertellen, maar iets wat er aan gehaakt is. De heer Henk Pauwels. Henk, wij hebben in de auto afgesproken dat ik Henk tegen jou mag zeggen. En daar was ik heel blij mee, want ik ken je nog pas van sinds vandaag. Jokken, jokken, jokken. En allereerst van harte welkom. Zou jij wat willen vertellen? Heel kort eerst over de Henk Pauwels.
2: Ja, ik ben dus Henk Pauwels. Ik ben van oorsprong eigenlijk docent geschiedenis. Maar ik heb amper geschiedenislessen gegeven. Want toen ik begon, toen was er heel weinig werk in. Dus ik heb me om laten scholen toen, het eerste jaar al meteen, voor docent economie. Maar geschiedenis heeft me altijd getrokken. En na 42 jaar werkzaam te zijn geweest op Metermeerschool, mensen op Stevensbeek. Toen dacht ik van ja, nou moet ik toch dat geschiedenis-element toch maar eens op gaan pakken. En ben me gaan verdiepen in verhalen die zich afspeelden in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, en die geschiedenis heeft jou ook gebracht tot het schrijven van een boekje. En ik denk dat misschien wel heel veel luisteraars dat boekje kennen. 2 jaar geleden heb jij een boekje uitgegeven voor alle mensen die dolgraag op de fiets of op de elektrische fiets zitten. En dat boekje heet?
2: Nou, dat was een fietsroute, de Vrijheidsfietsroute heet het. Dat is trouwens de tweede druk al. Toen met 80 jaar, 75 jaar vrijheid hebben we ook al een fietsroute gemaakt. En deze die was bij 80 jaar vrijheid. Ja, daar hebben we dus eigenlijk gevierd, die vrijheid, met toch wel om verhalen uit de oorlog actueel te houden. En al fietsend ga je door Sint-Tunis, Overloon, de omgeving. En ja, dan sta je stil bij wat er toen in de oorlog gebeurd is.
1: En dat hebben jullie toen de tijd herkenbaar gemaakt met daar op die plaatsen waar wat gebeurd was, een wit kruis te plaatsen, als ik me goed herinner.
2: Ja, dus overal waar mensen omgekomen zijn in de oorlog, daar hebben we kruisen geplaatst. Ja, van burgers, maar ook van de militairen.
1: En als nu mensen zeggen, ja, ik herinner me nog ergens dat er zo'n boekje was. Potjandori, het is me toen ontgaan. Zou ik nog ergens aan zo'n boekje kunnen komen?
2: Er zijn geen boekjes meer.
1: Potjandori.
2: We hadden nog wat boekjes over, maar ook na de periode dat die fietstochten was en die kruisen zijn geplaatst, zijn er steeds mensen gekomen die gevraagd hebben naar een boekje. En ze zijn nu eigenlijk op.
1: Echt jammer. Op?
2: Ja, moeten heb wachten nog tot over een paar jaar dat er weer een nieuwe fietsroute komt.
1: Als
2: er
1: dus 85 jaar vrede zou mogen zijn.
2: We zijn van plan om het dan weer te doen.
1: Oké. Okay. Ja. Henk, je zei net al, je had dus eigenlijk toen jij klaar was met de studie van de geschiedenis geen kans om als geschiedenisleraar aan de bak te komen. Je bent economie gaan doen. Had je dat dan er ook bij gestudeerd?
2: Nee, ik moest het vooraan helemaal oppakken. Ik had wel de onderwijsbevoegdheid.
1: Ja.
2: En daar stond minimaal 2 jaar voor. Maar met een beetje geluk is me dat gelukt eigenlijk om dan 2 jaar af te ronden. En ik was al les aan het geven in economie. En dus toen kwam die bevoegdheid 2e jaar erbij. En toen ben ik dat gaan doen. En er was gewoon meer werk in op dat moment.
1: Maar jouw liefde lag en ligt nog steeds bij de geschiedenis. Want dat kunnen wij merken. Maar de geschiedenis over heel de wereld of over Europa. Maar speciaal misschien over?
2: Nou, het is vooral de geschiedenis van de streek. Moet ik zeggen, streekgeschiedenis interesseert me vooral. En dan de verhalen rond en in de Tweede Wereldoorlog.
1: En hoe komt dat dan, die interesse voor die Tweede Wereldoorlog? Heb jij zelf niet meegemaakt, want toen was jij nog niet geboren.
2: Nou, het kwam ook een beetje toen ik die vrijheidsroute ging schrijven, die verhalen. Toen ontmoette ik Sia Moses. En zij was de dochter van Max Moses en Gray Aronson uit Amsterdam. Die hebben in Stevensbeek ondergedoken gezeten. Ze zijn later na de oorlog met elkaar getrouwd. En Sia vertelde allerlei verhalen. En toen heb ik daar een verhaal over geschreven. En toen heb ik me daar meer in verdiept in die streekgeschiedenis eigenlijk. En vooral over de Joodse onderduikers. Dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. En er kwamen steeds nieuwe verhalen bij.
1: En die nieuwe verhalen, daar gaan wij uit putten. Maar daar komen we in ons volgend blokje over te spreken. Want dankzij dat gesprek eigenlijk wat jij gehad hebt, kunnen wij nu met ons theater naar de Dam verder gaan. Maar daar komen we zo meteen op terug.

hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keer domme den tit dat je al hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwegen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld. Dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land. En de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand. Maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar mekaar in de kop, maar juist om ons te amuseren.

Evenen de Westhoek passeert, de regen en noorderwinden. Keerdomme den dit als je hier passeert.

iemands vader, altijd iemands kind. Duizend en duizend soldaten. En nog duizend en nog duizend soldaten.

0: De 55-plus show. Voor en door senioren in het Land van Kuik.
1: Ja, Henk, we gaan weer verder. We vervolgen ons gesprek. Jij hebt al een beetje een doekje open gedaan over het feit hoe jij bij de geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog bent gekomen. En nou komen wij op die manier terecht bij het Theater Naar de Dam. Heel veel luisteraars zullen beslist niet weten wat Theater Naar de Dam is. Zou jij dat aan de luisteraar kunnen vertellen?
2: Ja, het is een initiatief dat ontstaan is in Amsterdam. Hè, om na de dodenherdenking, na het wat meer formele gedeelte, om dan door middel van allerlei uitvoeringen, opvoeringen, toch stil te staan bij de verhalen van toen, uit de oorlog. En dat initiatief heeft zich over het hele land verspreid eigenlijk.
1: Het is in 2014 begonnen, hè?
2: Ja.
1: En toen wij dus 3 jaar geleden er zelf dus in Sint-Antonis mee begonnen, was dat de 134ste plaats die er aan meedoet. Heb je al gehoord of er sindsdien nog meer plaatsen bijgekomen zijn?
2: Ik weet het niet precies. Ik weet dat een Kuik is ook een Theater Naar de Dam.
1: Maar die was al voor Sint-Antonis.
2: Ja. Ja.
1: Maar eigenlijk verder in het Land van Kuik heb jij en ik, hebben we er niet zoveel gehoord meer.
2: Nee, in het Land van Kuik verder niet. Dus in Sint-Antonis en in Kuik, ja.
1: Ja. Ja, maar dus sinds 2014 is dat begonnen. En je zegt op diverse manieren kunnen ze dus uitdrukking geven aan datgene wat doet denken of doet herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Mag dat op alle manieren zijn? Of moet het alleen met spel zijn?
2: Nee, het mag. Sommigen kiezen puur voor muziek. Anderen voor, zoals wij, met een toneeluitvoering gecombineerd met muziek eigenlijk en beeldmateriaal. Dus daar zit wel een stukje eigen invulling bij. Maar het gaat over het thema gedenken, herdenken. Dat is belangrijk.
1: Toen wij, nou ga ik eventjes terug naar 3 jaar geleden. Toen wij in Sint-Antonis begonnen met Theater Naar de Dam, kwam dat eigenlijk dankzij de inspiratie, als je dat dan zo mag zeggen, van de voorstelling uit Kuik. Die hadden ze in Sint-Antonis op het podium gezet. Daarna werd de vraag gesteld, zijn er mensen die dat voor Sint-Antonis op het podium willen gaan zetten in de toekomst? Eerste jaar, was jij er toen al bij?
2: Toen was ik bezoeker, hè?
1: Ja, jij was nog zoekende, wij zochten jou.
2: Ik weet dat ik toen in Landhorst was, toen de dodenherdenking van de oude gemeente Sint-Tunis.
1: Ja.
2: En daarna zijn we heel snel naar Sint-Tunis gegaan. En toen ben ik als bezoeker, heb ik die voorstelling bijgewoond.
1: En toen dacht je, potjandorie, ik had erbij moeten zijn.
2: Nou, ik dacht van, het is een hartstikke mooi initiatief eigenlijk. En ik had wel een beetje in mijn achterhoofd, ik heb verhalen, daar kan ik misschien ook in de toekomst op deze manier iets mee doen. Maar ja, daar bleef het bij, totdat jullie bij me kwamen. Jullie hadden een van die verhalen uit het Vrijheidsroute
1: gelezen. Uit jouw boekje genomen, ja.
2: Ja, en toen zeiden jullie, mogen er iets mee doen. En op die manier ben ik er bij betrokken.
1: En dus in het tweede jaar ben jij er gelukkig bijgekomen. En met jouw kennis van de geschiedenis en jouw energie om iets te kunnen ontdekken, zijn we dus tot verhalen gekomen. Want hoe ga jij te werk? Zeg, ik heb een x-meneer of een x-mevrouw die in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld ondergedoken heeft gezeten. Maar daar wil ik meer van weten. Hoe ga jij dan te werk?
2: Nou, het eerste wat ik doe is proberen contact te leggen met de betreffende familie.
1: Ja?
2: Dat valt niet mee, dat is best wel lastig. Maar en het duurt soms ook wel een tijdje. Soms gaat er wel een half jaar overheen, maar dat lukt eigenlijk. En als je dan eenmaal contact legt, dan zijn ze vaak geïnteresseerd ook. Hè? Daar willen ze meer van weten. Heel veel kinderen die weten niet wat hun ouders precies wat er precies met hun ouders gebeurd is in de oorlog. Zijn dus ook nieuwsgierig daarna eigenlijk. Ook al is het soms
1: tragisch.
2: Zwaar, tragisch, ja. En ze hebben ook materiaal. En via dat materiaal, eigenlijk foto's of een brief of zo, ga je toch nog meer daarin verdiepen. Probeer ik in onze regio bij de onderduikadressen contact te leggen. Zijn soms ook niet zo goed op de hoogte.
1: Ja.
2: Maar door al die dingen met elkaar te combineren, kom je tot een verhaal eigenlijk.
1: En duik je ook wel eens naar het Nationaal Archief in Den Haag?
2: Ja, dat is sinds
1: hoe werkt dat dan?
2: Ja, sinds een klein jaar is dat open. En dat heeft me ook weer nieuwe verhalen opgeleverd. Je moet van tevoren inschrijven, dan mag je daar naartoe.
1: Ja.
2: Je mag geen foto's maken, geen kopieën maken. Je
1: moet alles alleen met de hand overschrijven, alles, tenminste heb ik begrepen. Ja.
2: Aantekeningen maken en die kun je dan meenemen. En je moet van tevoren reserveren. Dat is een klein stukje gedigitaliseerd. Maar het grootste gedeelte is nog steeds papierarchief. Je krijgt dan een map. Daar zitten aan mijn documenten in. En dan levert vaak weer verrassende nieuwe gegevens op.
1: Kun je een kleine voorstelling maken van hoe dat Nationaal Archief daaruit ziet? Want de luisteraar is er waarschijnlijk nooit geweest.
2: Nee, ja, het is vlakbij het station, dus het is niet zo moeilijk om daar naartoe te lopen, een paar minuten. Van tevoren moet je dus reserveren, dan moet je legitimeren, een pasje aangemaakt. En dan krijg je een plek toegewezen in de zaal.
1: Oh ja?
2: Ja. En het wordt ook gecontroleerd.
1: Kijken ze je echt op de vingers?
2: Ja. Er lopen wel 10 mensen rond die kijken of je alles volgens de voorschriften doet.
1: Dat je niet stiekem toch een foto maakt?
2: Ja, ze zijn bang. Ja, foto's maken, maar ook dingen meenemen uit het archief natuurlijk. Dus er wordt echt op gecontroleerd. Je mag alleen met een potlood werken. Dat is ook al bijzonder. Ze zijn denk bang dat je in de documenten anders aantekeningen maakt. Of zo.
1: Ja.
2: En je kunt in een blok reserveren, 3 uur. En je kunt er voor de middag en na de middag doen. Dus je kunt wel een hele dag daar bezig zijn.
1: En kom je iets tegen, dat heb ik dan weer gehoord. Bijvoorbeeld van een foto die de familie nooit gezien heeft van de figuur. En kom je die tegen en zou je die graag willen hebben?
2: Dan kun je daar een verzoek indienen. En dan bepaalt dan het archief of je die mag hebben of een kopie ervan.
1: Nou, dan sturen ze jou een kopie. En dat duurt 6 weken, heb ik begrepen.
2: Ja, dat duurt een tijdje.
1: Tenminste 6 weken. Ja, dat klopt.
2: Want ik heb het ook voor 1 document gevraagd. En toen zeiden ze ook, ja, schriftelijk aanvragen of per mail aanvragen. En dan krijg je eerst antwoord of het mag of niet. En dan sturen ze
1: het
2: toe.
1: Dus het is echt een hele formele gebeurtenis. Ja. Wil je daar een kijkje nemen? Maar ik kan me voorstellen dat mensen best wel eens graag willen weten van, goh, hoe is het in het verleden toegegaan bij mijn vader, bij mijn moeder of bij mijn... Henk, jij mag weer even ademhalen. Henk en deze Henk en Martin gaan weer even muziekje erbij zoeken. En dan gaan we naar de dag van aanstaande maandag.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.
1: Ja, Henk. We gaan nou ook hebben over datgene wat dus in kader van Theater naar de Dam in Sint-Antonis gebracht gaat worden. Dat wordt gebracht op 4 mei, na de dodenherdenking, in Oelbroek. En we hebben een stuk gevonden dankzij jouw speurwerk. De titel van het stuk, daar gaan we eerst even naartoe. Dat is...
2: En niemand krijgt de schuld.
1: Ja, en het gaat over...
2: Het gaat over de Joodse familie Wallach. Vader Heiman Wallach en zijn vrouw Vrouwtje van Esso. Die beschrijven we eerst van de Groningse periode. Want Heiman is naar Groningen getrokken en met Vrouwtje getrouwd eigenlijk. En Heiman was violist, pianist. En... en al gauw kwamen er kinderen. Dat was Isidor, de oudste zoon. Die komt later een stuk ook nog terug. En er wordt ook nog een dochter geboren. En daarna besluit het gezin van Groningen, hoewel ze daar succesvol waren in de muziek, toch naar Den Haag te gaan. Daar zagen ze meer mogelijkheden. Er was een residentiestad.
1: Meer
2: hoogwaardigheidsbekleders. Ja, er was veel te doen. Het was ook een goede keus geweest, want er was inderdaad veel werk voor Heiman. En die is daar ook al die jaren heel erg actief geweest in de muziekwereld. Veel optredens. In die tijd was het ook belangrijk natuurlijk. Hè. De mensen, als ze iets wilden doen s'avonds, dan gingen ze de stad in. En daar verdiende hij een goede boterham aan.
1: En dat ging door tot...
2: Ja, dat ging door tot aan de oorlog. Het eerste jaar van de oorlog toen Den Haag bezet was door de Duitsers.

0: Dus er was nog niet zoveel aan de hand. Heijman kon nog volop optreden. Ook zijn zoon Isidor die was inmiddels actief in de muziekwereld. En die had ook veel optredens. Maar in 1941, toen kwamen de maatregelen van de Duitsers. Dan mochten Joodse...
1: Joden mochten niks meer, hè?
0: Joodse muzici mochten geen muziek meer maken. En Heijman die raakte werkloos. En al eigenlijk 2 maanden later moesten werklozen zich melden voor werkkampen. Tussen een kamp Beugelbestappen was gegaan.
1: En daar ben je van de week nog langs gefietst.
0: Ik was vlakbij, ik dacht, ga toch even kijken.
1: De geschiedenisman, hè, die wil weten waar het gebeurd is.
0: Ja. Er stond een informatiebord, dat was eigenlijk een beetje alles.
1: Oh, je hebt teleurgesteld.
0: Nou, ik was al een beetje voorbereid. Maar het was toch, ja, ik wilde het toch eventjes zien. Ik was in de buurt, een stukje toen op de terugweg met de auto even langs gereden.
1: En wij zijn dus tot dat verhaal gekomen, Henk. Vanaf Groningen naar Den Haag. Omdat de familie terechtgekomen is. Door de onderduik.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Want we moeten natuurlijk wel bij het land van Kuik blijven.
0: Moeten wel, ja. Nou, uiteindelijk moest die familie onderduiken. De rest van de familie, want Heijman zat in het werkkamp. En toen hebben ze gekozen, of ze zijn iemand tegengekomen uit Stevensbeek in Den Haag. Ik ga het niet helemaal precies vertellen.
1: Nee,
0: maar
1: niet doen.
0: Op die manier kregen ze een onderduikplek in Stevensbeek. En Isidor, dus die oudste zoon, die inmiddels een relatie had met een danseres, die hadden een onderduikplek in Oplo.
1: Dus ze hebben in Stevensbeek en in Oplo, dus de familie gezamenlijk eigenlijk opgevangen.
0: Ja.
1: Hoe het verder gegaan is, dat gaan wij natuurlijk niet vertellen. Maar jij gaat wel vertellen hoe jij dus met de werkelijke nabestaanden van deze echt bestaande familie in contact bent gekomen.
0: Ja.
1: Want daar kun jij denk ik 3 boeken over schrijven.
0: Daar zou ik heel veel over kunnen vertellen. Nou, met de familie Wallach heb ik al een jaar of 4, denk ik, of 5 contact. Ook weer via Sia Moses, die ik in het begin noemde eigenlijk. Die noemde die naam, ben gaan zoeken, heb ik contact mee gekregen. En ik weet eigenlijk alles van die onderduikadres in Stevensbeek eigenlijk, waar het grootste gedeelte van de familie zat. Maar nu ik in de archieven ben gedoken, bleek dat Isidor, en de beste familie zelf eigenlijk nog niet eens, in Oplo was ondergedoken met Justine Zeelander. Artiestennaam was trouwens Hatje Magaroff.
1: Hele mooie naam.
0: Hele mooie naam.
1: Hele mooie foto's.
0: Een bekende danseres. Ze trad bijvoorbeeld in de vereniging in Nijmegen een week lang op. Dus ze was best wel een bekende naam.
1: Henk, mag ik even onderbreken? Ja. We hebben het dus over Hatja. Dan denk ik ineens aan de mooie foto's die jij ook hebt weten op te snuffelen. Want van die danseres heb je een paar prachtige foto's. En dan denk je, ja, het is 1940. Die zal er wel heel lomp bij gestaan op dat podium. Nou, die had me toch kleding aan.
0: Ja.
1: En die krijgen we ook echt te zien, hè?
0: Ja, het was voor die tijd heel modern eigenlijk. Ze schijnt ook nog in prijs opgetreden te hebben. Uiteindelijk vestigde ze zich ook in Den Haag. En heeft ze Isidor waarschijnlijk bij een van die optredens leren kennen. En dus zij besloten om een eigen onderduikadres in Oplo daar naartoe te gaan toen ze dat adres vonden.
1: Maar hoe het verder gaat, dat gaan we niet vertellen.
0: Nee, dat kunnen we niet vertellen, nee.
1: Nee, maar jij hebt dus ook contacten, heel verrassend, vorige week, 2 weken geleden, een heel verrassende brief gekregen.
0: Ja, ik had dus al lang contact met de familie Wallach. En ik probeerde ook contact te leggen met de familie van Justine Zeelander, van Hatja dus, die danseres. Dat viel niet mee. Er is ook veel familie omgekomen in de oorlog. Maar uiteindelijk lukte me om... ik probeerde het gewoon. Ik zag een naam en dat zou een familielid kunnen zijn. Maar of het zo was, dat was een vraag. Maar gewoon een mailtje sturen. Ik hoorde een heel tijdje niks en een maand of zo reageerde ze van... ja, ik ben inderdaad familie. Verrassend dat iemand zich nog in Justine verdiept. En op die manier zijn we toch iets meer te weten gekomen over Justine eigenlijk. En de familie komt ook vanuit België en in Frankrijk. En je woont in Frankrijk. Die komen ook naar de...
1: En dat zijn 80ers, hè?
0: Ja, die zijn al 80ers, ja.
1: Die komen met z'n drieën naar Sint-Anne.
0: Die komen met de auto, die ene dame uit Frankrijk, rechtstreeks naar Stevensbeek.
1: Of er een hotel is in Stevensbeek. Ja.
0: En die gaan ook de voorstelling bijwonen.
1: Ja. Ja.
0: En ze zien voor het eerst de familie Wallach. Dus die hebben na de oorlog geen contact meer gehad. Dus,
1: maar ze schreven ook in die brief dat ze eigenlijk een heleboel niet wist van de geschiedenis. Hè?
0: Nee. En dat is als je nu het mooie van het verhaal, hè, de familie gaat elkaar ontmoeten. De een heeft toch weer een paar foto's opgeduikeld. De andere heeft een heel familiefotoalbum. Dus op die manier ja, krijg je wordt toch... de informatie weer completer.
1: Ja, Henk, je hebt ons een heleboel verteld. Ten eerste over jouw eigen geschiedenis, over Theater naar de Dam, hoe dat ontstaan is. Maar ook over datgene wat in het kader van Theater naar de Dam maandag 4 mei gebracht wordt in Oelbroek in Sint-Antonis. Niemand krijgt de schuld. En wij kunnen wel zeggen, kom kijken. Maar heren, ook al zouden jullie willen komen kijken, het is al lang uitverkocht. Zoveel belangstelling is ervoor. En wij zeggen wel eens, we zijn er met een kleine groep. We noemen ons de regiegroep. We zouden het eigenlijk 2 keer moeten opvoeren. Maar dan is het gevoel eraf, hè, Henk. Het kan maar 1 keer opgevoerd worden. Omdat iedereen, je zag het net aan mij, zo geëmotioneerd raakt dat het maar 1 keer opgevoerd kan worden. Henk, jij ontzettend bedankt voor jouw fijne verhaal. Henk en Martin, jullie bedankt voor jullie meedenken, ook wat de kwestie muziek betreft. En we wensen elkaar weer goede dagen toe.
0: Oké, dankjewel. Graag gedaan.

0: De 55PLUS Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Ja, goeiedag Mientje, daar zijn we weer.
2: Ja, goeiedag Henk en goeiedag Martin. En natuurlijk al de mensen die zitten te luisteren.
1: Ja, ik was nog steeds verrast na de vorige week. Heb je nog iets ervan gehoord van jouw gedicht?
2: Jazeker. Wij hebben, even kijken, ik heb woensdag is het pakketje hier opgehaald. En ik heb gisteravond een mailtje gekregen uit Amerika dat hij het afgehaald heeft en dat hij mij vandaag doet bellen.
1: Oh, dan zullen we het maar niet lang maken.
2: Dus, nee, maar zit, nou, het is daar nog 6 uur vroeger, hoor, dus ik denk niet dat hij al belt.
1: Nee, dat klopt.
2: Maar het is zo'n apart verhaal geworden dat ik ben heel benieuwd wat hij ook van het schilderij vindt zelf. Maar ook gestuurd is hierop en 24 uur later is het in New York en kan hij het op gaan halen.
1: Ja, we hebben inderdaad vandaag ook een uitzending over de dodenherdenking met Henk en Erika. En dat gaat dus ook over het toneelstuk wat er in Ulbroek opgevoerd gaat worden na de dodenherdenking.
2: Ja.
1: Ik ga het jouw gedicht ook richting de kant van de dodenherdenking of de bevrijheid of de bevrijding?
2: Nou, ik zou het wel best willen doen. Ik heb het wat vaker, toen ik op de omroep was, altijd een gedicht voorgelezen bij de dodenherdenking. Maar ik heb nou verder helemaal niks gehoord. Dus
1: nee.
2: Ik laat het zomaar.
1: Oké, maar we krijgen wel weer een mooi gedicht van jou.
2: Ja, maar nou, dit keer toch wel anders, want het is lente.
1: Ja.
2: En laatst was er zoveel te doen over verlichting. Wat vertelden de kinderen nou wel over lentekribbels en alles wat erbij hoort?
1: Ja.
2: En toen dacht ik aan hoe dat ons moeder daar vroeger deed.
1: Oké, de bijtjes.
2: Verlichting. Op een dag, toen ik aan ons Moeke vroeg, Moeke, waar komen de kindjes vandaan? Keek ze mien of er brilletjes aan. Kom, zei ze, en ze noem je bij de hand. Samen liepen we naar achter, naar het land. Voorbij de piepers, de slaai en de kroten. De loogpiepjes en de sterrenappelenbam. Wees ze naar de kappersen die er stonden. Mij, zei ze, had een mazzel. En zet er in een kool een kindje. Veel we jaren terug gebeurde dat ook bij ons. Het was een derke en we noemden er Mientje. Ik keek er aan en gleufde haar meteen. Want moeders, die liegen toch niet? Dat is nummer 1. Later werd het een verhaaltje over een ooievaar die kwam gevlogen. Toen begreep ik dat de eerste was gelogen. Een stukje later kwamen ze bij ons Moeken uit een buk. Daar geloofde ik dus helemaal niet. Ik dacht, als groot ben, zoek ik het ergens wel uit.
1: En ben erachter gekomen.
2: Dat is het toch niet hij. Ja.
1: Prachtig. Ja. Hey, heel leuk. Dat is ook echt, nou, in deze uitzending is dat ook perfect om even een beetje ontspannend naar een leuk gedicht te luisteren. Dankjewel, Mientje. Hartstikke leuk.
2: Ja, dus, nou, geniet van de fijne dagen, zou ik zeggen. En tot volgende week.
1: Oké, dankjewel. Doei.
2: Houdoe.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Dichterbij dan je denkt.
11: Check onze website omroeplvc.nl.
12: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Westzijn noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. Het kind dat gistermiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei- en Boikop speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor het publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
13: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
14: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Hey, ik ben je auto.
3: En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
16: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: De singer-songwriter van Oklahoma, Gary P. Nunn, met San Antonio Homesick. Hi country folks, welkom bij de 1805 te Nashville. De trein vol traditionele country, back to back. Wekelijks voor op Land van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jo Nous, all on board. We gaan naar de tweede country song, Junior Brown. Joe, the singing janitor.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Yo Nous.
2: You heard about the

0: Joe, the singing janitor. Het is ook een Junior Brown. We gaan naar Waco, Texas. James Hand, The Pain of Loving You.
1: The morning sun.

Jolly Holiday was dat met een Real Good Day. We gaan naar de Billy Hill Band van Nashville, Tennessee. Too Much Month at the End of the Money.

En dat was Dean Miller, Broke Down in Birmingham met zijn car. En hij was niet de enige, ik ben met mijn Mazda er ook een keertje blijven steken in Birmingham, Alabama. Dus dan waren we op zijn minst waren we met z'n tweeën. We gaan luisteren naar Larry Mercy. Larry Mercy is een Canadian country songer from Ontario. She feels like a new man today.

van Kentucky. Gary Stewart hoorde je met een empty glass. En we blijven nog even in Kentucky met Harlan Howard en She Called Me Baby.

0: voor de echte liefhebbers van country. De 1805 to Nashville. Omroep Land van Kuik.
1: Give me some...

De stem van Ray Sanders met Beer Drinking Music. Neem je mee naar Shreveport, Louisiana. The home van Brooks and Dunn. You're gonna miss me.

I'm drinking again. Het werd gezongen door Bob Dilly. We gaan naar de man van McCormick in Texas. De naam Dan Seals, Lone Star.

En je hoorde Dan Seals met Lone Star. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein Boordewol, traditionele country back-to-back. Mijn naam is Jonas van Ongepland van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. En we nemen afscheid via de Nitty Gritty Dirt Band. And Babies Got a Hold on Me.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Ecosystemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Klusbedrijf JSW.
5: Klusbedrijf JSW.
4: De nummer 1 in Ecoland.
5: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
4: Klusbedrijf JSW.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
4: Klusbedrijf.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag één persoon omgekomen. Twee familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen twee brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Westzijn noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Instalkeur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Hele goede avond. Wij zijn er weer. Ja, het geluid moet een beetje hard zetten. Maar we zijn er weer. Het is even kijken. 9 over 7 op 3 mei 2026. Morgen is het dodendenking en dan de dag erop is het bevrijdingsdag 2026. We begonnen met de oud van Michael. George Michael, niet Michael, maar George Michael. Leuk dat je erbij bent. Het is regenachtig. Maar wij zitten lekker binnen. Geniet lekker van de radio. Lekker tot 9 uur ben ik bij jou. De volgende plaats van Bryan Adams.

Ja, Michael Jackson. Don't Stop the Hill. Oftewel, ik stuur een postkaart. Nee, tegenwoordig een kaart naar jou toe. Doe het zeker. Het is, even kijken, het is bijna rond 19:30. En je luistert nog steeds naar Omroep van Keuk. Met Van Superbank, lekker tot 9:00. En het schijnt dat het weer toch hopelijk de goede kant op gaat. Want er zijn toch een beetje regen en brand geweest. Of bosbranden geweest. En dan zijn ze denk ik wel blij dat het wat regent. Dan scheelt een hele hoop.

krat een heerlijk nummer van Toto en Mushanga. Plaat uit jaren 80 kwam deze plaat uit. Zometeen Jennifer Nelly en de Wild Horses. Ook klaar liggen voor jou hier bij Omroep Kuik.

Wat een heerlijke plaat van Walhorst, van Gino Vannelli. Kan niet zien uit welk jaar het kwam, maar ja, denk uit de jaren 80.

Ja, een raar einde hè, van die plaats. Maar goed, we gaan verder met Coco Holmes en Justin on the Corner. Of als je rondje omgaat, kom je op een andere plek. Of de groep nog bestaat, weet ik niet. Geniet niet van deze mooie plaats. Van dit mooie nummer.

Zo, de ene laatste plaat voor de klok van 9 uur. Van 8 uur. Ja, maakt niet uit. Van 8 uur. Zeg deel 2 nog veel muziek voor jou. Tot straks. Hoi. Foutje.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. In het Oostenrijkse Freistad zijn 5 kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De knal en steekvlam waren hevig, maar de verwondingen lijken licht. Later vond de explosieve opruimingsdienst nog een 2e granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents' Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service-medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

0: Zo. Welkom bij deel 2, tevens laatste deel van Miss and Don't Go van Just You Back. We gaan eventjes dit doen.
1: Je weekend goed afsluiten.
2: Dat doe je met Van Soest op de bank.
0: Ja, want het weekend zit er weer bijna op. 12 uur zit, dan is het alweer maandag. Maar we hebben nog lekker tot 9 uur. 6 over 8 op zondag 3 mei 2026. Verder met muziek.

BZN, keep smiling. Blijf lachen, jongens. Kom. Het is een en ander ellende in de wereld. Afkomstig uit Vondam, Jan Keijzer en Corona Smit. Zometeen we hebben Spits en Smessen to my girl. Ook een tijdje geleden gedraaid heb. Toch vind ik het jammer dat ze oud uit elkaar zijn gaan bezig. Want een van de beste bands uit Vondam. Maar ja, op een gegeven moment moest je gaan stoppen, helaas. Maar wie weet, zeg nooit.

Ja, we kennen misschien nog George Michael. Nee, niet George Michael. Cottage Club. Boy George. En een klein rolletje meegespeeld toen in de jaren 80 van de A-Team. Het is ook een leuke plaat, toch? Ja, ik heb hem wel heel vaak gedraaid. Zometeen Level 2 en Love Games. Ik vraag me eigenlijk af of hij nog optreedt, of hij nog muziek maakt. Maar dat zou ik eens een keer opzoeken. Zou mooi zijn.

Ja, Lier Seder. Mag aan kan zee. Of kan meer vertellen. Ja. Ja, wat kan ik vertellen? Ja, weet ik niet. Maywoods, de dames Maywoods. Zometeen. Give Me Back. Van de dames Maywoods. Ook heel lang uit elkaar. Eerst bij elkaar geweest. Toen nou weer uit elkaar. Dus. Die willen niks meer van elkaar weten. En dat is heel vervelend. En zeker als je zussen van elkaar bent. Maar vandaar deze mooie plaats van de dames in Maywoods.

Blijf toch heerlijk muziek van Rob de Nijs. Zondag. Ondanks dat hij niet meer leeft. Blijft de muziek toch leuk. Mijn naamgenoot. En meer dan 60 jaar muziek gemaakt. Ja, jongens, gaat het dan snel. Robert Humlis. Wooplet Humlis. En him. Waar ga je dan? Mim. 1:30 9 op Landverkuik Radio.

Ja, blijft toch een van de beste zangeressen van de wereld. Adele en de titelsong toen van Skyfall. Uit 2012 kwam die nummer uit. Met onze enige echte Bond, James Bond, Daniel Craig. Maar ik heb het al 100 keer gezegd. Ze zijn op zoek naar een nieuwe James Bond. Maar jongens, misschien zijn er wel mensen die zeggen, ik wil James Bond spelen en een hoop verdienen, toch? Hou het dus, champagne. Dat is de laatste plaat voor de klok van 9 uur. Bedankt voor het luisteren. Morgen is de dodendenking en dinsdag bevrijdingsdag. Geniet van de bevrijding. Geniet van de mooie dingen. Tot volgende week. Houdoe.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
6: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
7: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedenavond. In de Franse plaats Chantes zijn drie Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Een auto botste met een ander voertuig, drie anderen raakten gewond, één ernstig. De oorzaak van de botsing is nog onbekend, maar er was sprake van hoge snelheid. De Franse politie is een onderzoek gestart naar het incident. Op het cruiseschip MV Hondius in de Atlantische Oceaan zijn twee Nederlanders overleden na een virusuitbraak. Volgens de WHO waren er drie doden, waarvan één besmet met het Hantavirus. Het schip voer van Argentinië naar Kaapverdië. De exacte bron van de uitbraak wordt nog onderzocht. In het Oostenrijkse Freistad zijn vijf kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De knal en steekvlam waren hevig, maar de verwondingen lijken licht. Later vond de explosieve opruimingsdienst nog een tweede granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents' Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service-medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
12: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
13: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
14: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
15: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
16: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
15: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
17: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
18: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
19: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR.

Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel. Iran bestudeert de reactie. Het plan van 14 punten zou de oorlog binnen 30 dagen moeten beëindigen en de straat van Hormuz openen, zonder ontmanteling van nucleaire infrastructuur. In de Franse plaats Chantes zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Een auto botste met een ander voertuig, 3 anderen raakten gewond, 1 ernstig. De oorzaak van de botsing is nog onbekend, maar er was sprake van hoge snelheid. De Franse politie is een onderzoek gestart naar het incident. Op het cruiseschip MV Hondius in de Atlantische Oceaan zijn 2 Nederlanders overleden na een virusuitbraak. Volgens de WHO waren er 3 doden, waarvan 1 besmet met het Hantavirus. Het schip voer van Argentinië naar Cap Verde. De exacte bron van de uitbraak wordt nog onderzocht. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweij. Deze route, met het thema Alles kan, omvat 36 kunstobjecten en is tot eind september te volgen, zowel te voet als per fiets. In september is er een speciale dag met kunstenaars die toelichting geven bij hun werk. Albert Schel heeft het koningsschieten voor gilden in de voormalige gemeente Grave gewonnen, door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. Een bosbrand bij het Kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel onder controle gebracht door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. De brandweer heeft het smeudende deel afgeblust en het gebied nat gemaakt om herontsteking te voorkomen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
2: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 905.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel. Iran bestudeert de reactie. Het plan van 14 punten zou de oorlog binnen 30 dagen moeten beëindigen en de straat van Hormuz openen, zonder ontmanteling van nucleaire infrastructuur. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Greenworld Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: en dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Still Champagne is de nieuwe single van Davina Michel. Een emotioneel, maar tegelijk licht en hoopvol popnummer over leven vieren terwijl afscheid dichtbij.

0: Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweij. Deze route, met het thema Alles kan, omvat 36 kunstobjecten en is tot eind september te volgen, zowel te voet als per fiets. In september is er een speciale dag met kunstenaars die toelichting geven bij hun werk. Albert Schel heeft het koningsschieten voor gilden in de voormalige gemeente Grave gewonnen, door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. Een bosbrand bij het Kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel onder controle gebracht door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. De brandweer heeft het smeulende deel afgeblust en het gebied nat gemaakt om herontsteking te voorkomen. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichter

0: Roland van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Hoe dan ook, van de Belgische zanger Maxime en de Nederlandse zangeres Babette, die doorbrak via The Voice of Holland, ontstond spontaan in de studio. Ze gingen zonder een vast plan schrijven en voelden tijdens het maken dat het nummer een duet moest worden.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond een reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.